NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer
1: klassiek. Deze week Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Met dat heerlijke melodietje waar je zo lang op moet wachten.
2: En dan is altijd de vraag, hoe vaak herhaal je dan dit thema? Want hier kopen mensen een kaartje voor, hè?
3: Ja, alleen voor dit. Ja, ik schiet een beetje vol hier. Kun je dat verklaren?
2: Ja. Het is inderdaad een ontzettend melancholisch stukje muziek. En het doet een heel direct appel op je gevoelswereld. Hè?
3: Ja.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app. NPO Klassiek. Dat voel je.
4: 5 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet hebben doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dat was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.

Een hele goede morgen en van harte welkom. Van Joseph Haydn was dit uit zijn Rondo al Ungarese. Het derde deel, oftewel een derde deel uit het pianoconcert nummer 11. Gespeeld door Jos van Immerzeel, fortepiano. En zijn anima eterna onder leiding van hemzelf natuurlijk. Ja, van harte welkom hier. Van de nacht naar de ochtend is dit voor de dag. Met veel muziek, ja, bekend en minder bekend. Vuur Elise van Beethoven, dat ken je ongetwijfeld. Maar ken je ook Vuur Alina? Dat is geschreven voor de 18-jarige dochter van vrienden van Arvo Pärt. Ze vertrok met haar vader naar Engeland en haar moeder bleef achter met het gemis. Pärt die schreef het stuk als muzikale troost. En dat hoor je, weinig noten, veel stilte, maar des te meer gevoel.

0: van Arvo Pärt was dit Für Alina in 1976 geschreven. En je hoorde Feiko Duitenkom op de piano.
1: Het ochtendconcert.
0: Met daarin vandaag fantastische muziek van Tchaikovsky. Namelijk de Rococo-variaties, geschreven voor cello en orkest. En misschien hoor je in deze muziek wel een beetje het verlangen van Tchaikovsky naar die elegante lichtheid van de 18e eeuw. Naar een wereld, bijvoorbeeld van Mozart, op zoek naar helderheid en verfijning. Maar vergis je niet, het is niet een echte terugkeer naar die tijd. Nee, Tchaikovsky die kijkt met zijn eigen romantische Russische ogen naar die rococo. Dus met warmte, weemoed en natuurlijk die flinke dosis Russische hartstocht. Nou, die cello die krijgt volop de ruimte, soms speels, lichtvoetig, dan weer warm en natuurlijk lyrisch. En je hoort 8 korte variaties die elkaar opvolgen met steeds weer een andere sfeer, een andere kleur. Virtuoos, maar vooral ook heel veel charme. Finesse en nostalgie. Je hoort de prachtige dialoog tussen cello en orkest in deze rococo-variaties.

0: Johannes Moser op cello samen met het orkestre De La Suisse Romande onder leiding van Andrew Manze waren dit de variaties voor cello en orkest, oftewel de variaties over een rococo-thema van Piotr Ilyich Tchaikovsky.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Ja, zoals gewoonlijk is het na dit symfonische geweld tijd voor de menselijke stem. Van Heinrich Schütz hoor je, O meine Seele, waarom bist du betrübet?

Het Dresdner Kammerkoor onder leiding van Hans-Christoph Rademann zong van Heinrich Schütz O meine Seele, waarom bist du betrübet? En dat is gelijk een opmaat naar iets wat ik je zo meteen wil vertellen. Want ik kwam erachter dat vandaag, meer dan 70 jaar geleden, de filmwereld, maar ook vele fans geschokt reageerden op een vreemd ongeluk ergens in Californië. Maar ik kom daar zo meteen op terug.

Minuano, uitgevoerd door Mainz 04, oftewel de saxofonist uit Mainz. Muziek van Pat Metheny. James Dean, je kent hem vast nog wel, of van de films of van die posters die overal nog te krijgen zijn en op kamers hangen van studenten, maar ook van oud-studenten, van mensen die hem misschien nog hebben gekend. Nou, deze James Dean, met die mooie krul, ja, zo kan ik nog verder doorgaan op zijn hoofd, die kocht toen, destijds, in zijn tijd, en dan spreek ik het over 1955, een net uitgekomen nieuw model Porsche 550 Spider. Een klein zilveren racemonster waar hij in ieder geval meteen verliefd op was. Zijn vriendin niet. Die weigerde in die auto te stappen. En zijn collega Alec Guinness die waarschuwde Dean dat als hij in deze auto zou stappen, dat hij dan binnen enkele dagen zou verongelukken. En ook de monteur die toen nog het nummer 130 op de auto had geschilderd, die overhandigde de sleutels met een heel slecht gevoel, zei hij achteraf. Ja, allemaal gevoelens niet voor niks, want James die knalde met zijn kleine snelle bolide bovenop een afslaande auto in het jaar 1955, 24 jaar oud. Hij reed natuurlijk veel te hard en de tegenligger had hem niet gezien. Maar zijn uiterlijk, zijn korte carrière, zijn levensstijl en ja, die omstandigheden waaronder hij op zijn 24ste overleed, die maakten van hem een echt cultfiguur. Het gekke is dat auto's van andere eigenaren die dus onderdelen van deze gecrashte Porsche van Dean weer hadden gebruikt, die kregen allemaal vreemde ongelukken. Ik heb ze even opgezocht. Het is te veel om op te noemen, maar kijk maar even op het internet. Mijn mond viel open, want de wrak, het wrak van de auto, van de verongelukte auto, viel bijvoorbeeld van de oplegger en die plette de chauffeur. De banden van de auto die werden hergebruikt voor een andere auto, die ontplofte op onverklaarbare wijze. En de hal waarin het wrak uiteindelijk stond, brandde totaal uit en het enige wat werd teruggevonden was het wrak. Ja. Vreemd verhaal. Heerste er dan toch een vloek op deze auto?

De finale uit de film Le Mans met die andere acteur die ook aan het racen was, Steve McQueen. Muziek natuurlijk van Michel Legrand. Straks heb ik een melodie in mijn mental jukebox die als bij toverslag in mijn brein landde. We hebben magische game muziek en nog veel meer betoverende klanken. Dit is van Edward Grieg uit zijn pianoconcert, het Allegro Moderato. Tot zometeen.

NPO Klassiek. Een contrastrijk programma deze week in het Vrijdagconcert. Het Radio Philharmonisch Orkest en dirigent Marzena Diakoun nemen je mee op reis. Waan je in het prachtige Italië met de vierde symfonie van Mendelssohn. Daarnaast hoor je het Van Baarle Trio in het meeslepende triepelconcert van Beethoven. Luister live mee, vrijdag om 8 uur naar het AVROTROS Vrijdagconcert, hier op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna 3/4 van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. Bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
3: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main round, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
2: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
4: Vanavond in NPO Doc. Hoe maak je een eerste flirtcontact als lesbienne? De documentaire Pussy Magnet Baby neemt je mee in de grappige, herkenbare en soms verwarrende wereld van lesbisch flirten. Vanavond in NPO Doc, 11:55, NTR, NPO 2.
5: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
7: Ja, kun je blijven staan?
8: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
9: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
6: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
0: NPO Klassiek.

Het Hamlet pianotrio die speelde van Christoph Schaffrath dit Allegretto, het eerste deel uit de sonate voor cembalo en violoncello. Ja, gezellige klanken, doet mij altijd aan koffie denken. Maar ik heb samen met Martin, mijn producer hier in de studio, al een lekker bakje gehad. En misschien staat bij jou de koffie lekker te pruttelen. Sta je net op of kom je net thuis? Dat kan natuurlijk ook. Dit is in ieder geval tot 7 uur voor de dag. Het ochtendprogramma dat je van de nacht naar de dag begeleidt. Hele goede morgen.

ben natuurlijk al wakker en anders stond ik hier ook niet. Maar ik word wel elke week wakker met een melodie in mijn hoofd. En ik kan er heel veel over vertellen, maar vandaag doe ik dat niet. Ik laat hem gewoon horen. Maar ik wil je wel vragen of je weet welke melodie dit is, wie het heeft geschreven en waar het uitkomt. Dat zijn er al drie. Dit zat in mijn hoofd.

Nou, dat dus. En ik wil van jou graag horen, van wie is dit? Wie heeft dit geschreven? En hoe heet het? Laat het mij maar weten in de NPO Luister-app.

Mooi begin van de dag, dit Andante con moto tranquillo. Het tweede deel uit het pianotrio nummer 1 van Felix Mendelssohn Bartholdy. Gespeeld door het Hamlet Pianotrio.

Muziek van Henri Purcell, dat begon als een barok werk en dat eindigt als een soort jazzy fusion. Ja, laat dat maar aan. L'Arpeggiata over onder leiding van Christina Plouhar. En het werd gezongen door Raquel Andueza. Who can from joy refrain? Oftewel, a prince of glorious race descended. Ik heb het maar even vertaald als een prins van verheven afkomst. Straks muziek bij een schildknaap die de virtuele gamewereld probeert te overleven. Na deze gnossienne van Erik Satie.

Ja, wat kun je met deze muziek toch ongelooflijk veel kanten op, hè? Ik heb in mijn hoofd natuurlijk nog de oude LP's van Rijnbert de Leeuw in mijn hoofd zitten. Maar dit was Bruce Liu uit Canada. En die speelde de vijfde gnoscienne van Erik Satie. In welk tempo dan ook. Ja, we gaan over tempo gesproken snel naar de woensdag game dag. Mijn vaste producer Martin Westers, die hier in de studio aanwezig is, die zoekt elke week weer muziek uit wat uit een spel komt. Een computerspel, om het zo maar even ouderwets te zeggen. Maar voor hem is het een hele wereld, een open wereld zelfs vandaag. Een avonturenspel uit het spel The Nightling. En het komt ook nog eens uit een Nederlandse game studio, Trollbound. En ik heb me laten vertellen dat Martin zelfs daar ingewijd is en daar mensen kent. Je speelt in dit spel een ridderling. Wat is dat? Ja, dat is een kleine ridder. Net als een duckling een klein eendje is. En je bent op zoek naar je verdwenen mentor. Dat is de grote ridder Sir Lionstone. Het enige wat je hebt van die mentor is zijn magische schild. En daar kun je jezelf mee verdedigen. Je kunt het als wapen gebruiken, maar ook als slee om de heuvel af te racen. En als een soort, glider, als een kite om van de bergtoppen af te zweven. Nou, het is dus muziek wat hoort bij een kleine schildknaap in een hele grote wereld waar je in op avontuur gaat. Met echt prachtige muziek van de Tumult Collective en de muzici van het Symfonisches Kammerorchester Berlin. Dus je hoort ook echte instrumenten.

De ridder in training, oftewel The Knight in Training uit het spel The Nightling. En dit was muziek van het Tumult Collective, of Tumult Collective. Muzici van het Symfonische Kammerorkester Berlin. Ja, we blijven een beetje in de magische hoek nog het komende uur. Want we gaan nu naar een bal. Eentje geschreven door Berlioz. Ja, deze componist die gebruikte opium en had ook daardoor bepaalde beelden die hij weer in muziek omzette. En nu bevindt hij zich tussen dansende mensen in het feestelijk gevoel. Ja, de wals die is natuurlijk elegant, maar onder die lichte muziek zit ook een obsessie verstopt van Berlioz. Want zijn geliefde verschijnt steeds in zijn gedachten. Het is, ja, in de muziek hoor je dat ook. Het is tegelijk verleidelijk, maar ook, ja, je hoort ook onrust. Alsof je dus op dat bal bent, maar je aandacht voortdurend wordt afgeleid door één persoon die je maar niet uit je hoofd krijgt.

Het bal uit de Symphonie Fantastique, waarin Hector Berlioz steeds denkt zijn geliefde te zien. Het werd gespeeld door de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van Dmitri Lis. Nou, naar aanleiding van deze bijna fantastische muziek kreeg ik een melodie in mijn hoofd. Vanochtend. Ik moet eerlijk zijn, vannacht al hoor. Die wil ik graag met je delen. Heb ik ook al gedaan, maar ik laat hem nogmaals horen. Want ik wil graag van jou weten. Wat is het? Hoe heet het? Wie schreef het? Waar komt het uit? Komt-ie. Het gaat om dat fluitje. Ja, dat dus. Ik kan het bijna niet fluiten. Maar. Van wie is dit? Wie heeft het geschreven? Waar komt het uit? Hoe heet het? Laat het me graag weten via de gratis te downloaden NPO Luister app.

De ouverture uit Die Zauberflöte van Wolfgang Amadeus Mozart, gespeeld door het English Baroque Soloist onder leiding van John Elliot Gardiner. Ja, die beleefde vandaag toevallig, maar dan in 1791, zijn première. Een opera over menselijke beproevingen en tekortkomingen. En bevat ook allerlei rituelen, schijnt uit de vrijmetselarij, maar bovenal mooie in het oorstrelende muziek. Ik denk even aan de aria van Sarastro, O Isis und Osiris. Natuurlijk de Koningin van de Nacht. En dat fluitje dat Papageno, de vogelvanger, cadeau kreeg. Hé, hey, daarover gesproken. Ja, want ik had een melodie in mijn hoofd, in mijn mental jukebox. En een heel aantal van de luisteraars die wist precies welke melodie dat was. Onder andere Wim van den Bergen, Raimund natuurlijk. Die heeft ook nog schitterend ingezongen. Dank daarvoor, Raimund. Jan Hendrik, Joris Gangman en Peter Vreugdeheel. Allemaal waren ze raak. Het fluitje van Papageno, de vogelvanger. Dat had ik in mijn hoofd. Nou, omdat het vandaag dus die première was van die opera, dacht ik van, dan moet er ook iets uit klinken. Ja, wat is er mooier dan de aria Der Vogelfänger, bin ich ja.

Zo, deze melodie zit vandaag de hele dag in je hoofd. Dat hoop ik natuurlijk. Uit Die Zauberflöte van Wolfgang Amadeus Mozart was dit de aria Der Vogelfänger bin ich ja, gezongen door Gerald Finley, Papageno, de bariton. Oh ja, en ik moest ineens denken aan, als je dit uitvoert, wordt soms gevraagd of je zelf ook op dat fluitje wilt spelen. En ik zal je vertellen, dat is moeilijk qua adem. Ja, waarschijnlijk kwam dit fluitje gewoon uit het orkest. En dat was het English Baroque Soloist onder leiding van John Elliott Gardiner. Dank voor al jullie reacties en natuurlijk voor het luisteren. Ik ben bijna aan het einde van voor de dag van vandaag hier op NPO Klassiek. Zometeen kun je heerlijk luisteren naar De Ochtend met Hans Smit, met nieuws en nog veel meer muziek. Ik wens je een hele fijne dag. Het wordt warm, trek niet te veel aan. Doe niet dat ene jasje nog aan, want het wordt te warm. Tot horens.

0: NPO Klassiek. Jij hebt de volgorde bepaald en wij gaan ze voor je draaien. De allermooiste klassieke werken. Je hoort ze allemaal in de Klassieke Top 400. Vanaf maandag, de hele week, elke dag van 7 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. De Klassieke Top 400. Natuurlijk hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/top400.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
3: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
2: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
3: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
5: Ja, kun je laten staan?
6: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
7: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
2: In sommige gevallen is een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
1: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna 3/4 van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Verslaggever Joost Schellevis geeft enkele voorbeelden.
3: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
1: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat de Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer, vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf en is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Ster. Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
8: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
7: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
9: Victoria was 18 toen ze koningin werd. In Lord Melbourne vond ze de vader die ze nooit had. Maar over Lady Caroline, zijn beruchte vrouw en grote liefde, zweeg hij. Tot nu. Ik ben Arthur Chapin en mijn nieuwe roman Lord M ligt nu in de boekhandel.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Ik ben Arthur Chapin. Mijn nieuwe roman Lord M over Queen Victoria ligt nu in de boekhandel.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
11: Je Je kent hem vast wel, die foto van het kleine onbekende jongetje met die enorme contrabas op de rug. Een foto van de Hongaars-Nederlandse Eva Besnieu. Uiteraard te zien op de grote tentoonstelling over haar werk in Den Haag. Twee foto's naar rechts, daar hangt precies zo'n jochie, zelfde jasje. Maar dan van voren, dat moet hem zijn. Ineens heeft Basje een gezicht gekregen.

0: Een deel uit El Amor Brujo van Manuel de Falla door een gerenommeerd gezelschap. Muzici onder leiding van Pit Brosius staat op het album van de week. NPO Album van de Week. Te beluisteren via de site. Goedemorgen, het is 30 september. Wat schrijven de kranten deze woensdag? Het kabinet schrapt bezuinigingen op sociale zekerheid, zo kopt de Volkskrant. En gaat daarmee volgens het AD linksom. Links is daarmee spekkoper, aldus de Telegraaf. Maar het kabinet is met die ene begrotingsdeal nog niet veilig. Zo tempert NRC de feestvreugde. Andere keuze op Trouw. Van driekwart van de datacentra is volstrekt onduidelijk hoeveel water en stroom ze gebruiken, terwijl ze verplicht zijn dat te delen. Meer uit de kranten straks met Marijke Fuik van NKB Nederland. Even de rolverdeling hier. Per doet de techniek. Teun houdt ons muzikaal binnen de rails. Goedemorgen.
1: Ja, Hans, goedemorgen.
0: Ik zag al Poel Lenk in de lijst. Heel fijn.
1: Ja.
0: Beethoven, Bjarte Eiken.
1: Ja, dat is wel een mooie opsomming, Hans.
0: Ja, dat wordt weer een
1: feest. En Harriet de Bosmans.
0: Harriet de Bosmans, niet te vergeten. Heel fijn. Welkom bij de ochtend.

0: Het kwartier Arod was dat met het laatste deel uit het strijkkwartet. Opus 76, nummer 4 van Joseph Haydn, bijgenaamd Zonnenaufgang. Nou, iets te vroeg geprogrammeerd, Teun, want het gloort wel aan de einde. Maar het is
1: nog een half uurtje.
0: Oké. Ja, het grappige is dat wij maken nu een beetje plaats in de kasten voor de nieuwe top 400 van volgende week. Dat betekent dat er allerlei pakketjes uit moeten, cd's moeten eruit. Nou, dat komt mooi uit. Die kunnen we dan weggeven aan jullie als je meedoet aan de crypto. Niet allemaal natuurlijk. Maar de winnaar die gaat er met een verrassingspakketje vandoor met twee albums. Graag voor 8:45 de oplossing bij ons binnen via de ochtend@kro-ncrv.nl. Dat is de mail of via de NPO Luister-app. En de opgave van vandaag luidt als volgt. Bij wijze van taaloefening royeren. Bij wijze van taaloefening royeren. Heel veel succes.

0: Gorice de Vaux, het Ave Maria uit de Vespers van Rachmaninoff, met La Tempête onder leiding van Simon-Pierre Bestiou. Prachtig. 16 over 7, onze ontbijtgast vandaag is Marijke Fuik, voorzitter van de ondernemersorganisatie MKB Nederland. Zij heeft voor ons het nieuws en de krant alvast bekeken. Marijke, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Waar wil je het over hebben?
1: Nou, het eerste artikel is in dit geval uit de Volkskrant, maar staat eigenlijk in alle kranten. De bezuinigingen op WW en WIA zijn van tafel, maar de wens om te hervormen nog niet. En dit gaat natuurlijk over de coalitie, in het coalitieakkoord de bezuinigingen op sociale zekerheid.
0: Ja.
1: En daardoor het conflict wat ze hebben gehad met de bonden, de vakbonden.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Waardoor de vakbonden niet aan tafel wilden om te praten over oplossingen.
0: Ja, ja. En wat zou je erover willen zeggen? Klinkt het hoopvol of zijn het keuzes waar je niet achter staat?
1: Nou ja, wij zijn primair geen onderdeel geweest van dit conflict.
0: Nee.
1: Tegelijkertijd is wel de conclusie dat zoals de WIA, ja, die functioneert op dit moment niet. Waardoor er veel te veel mensen instromen in de WIA en ook de uitstroom in de WIA te laag is. En daarom is het wel heel erg belangrijk dat we gaan praten over oplossingen en voor een hervorming van het systeem.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat er nu naar de polder gekeken wordt en dat we echt kunnen gaan praten over een nieuw systeem, dat is wel heel belangrijk. Dus in zoverre denk ik een hele goede stap die nu gezet is. En tegelijkertijd ook omdat dit gekoppeld is aan ook praten over economische groei. Dus aan de ene kant economische groei, want dat zorgt ervoor dat er ook meer ruimte is om sociale zekerheid te kunnen betalen.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd hervorming van het systeem wat nu gewoon niet functioneert.
0: Mm-hmm. Ja, ik hoorde wel dat de bezuinigingen die nu niet doorgaan op sociale zekerheid, dat die misschien bij onderwijs worden gehaald. Dat vind ik dan wel weer verontrustend, maar alla. Dat moeten we maar even afwachten.
1: Ja.
0: Denk ik. Ja.
1: Nou ja, daar zijn natuurlijk niet officiële berichten over.
0: Nee.
1: Wat wel logisch is, er is natuurlijk elk jaar wel een begroting die rond moet komen. Dus alleen ik ben er echt wel van overtuigd dat als we goed kijken naar hervorming van het systeem, dat het ook geld scheelt. Dus dat het in de begroting dan niet nodig is, omdat in een andere post ergens anders neerzet.
0: Oké, nou dan wachten we af. Misschien word je nog gevraagd als minister van Sociale Zekerheid. Zou kunnen, toch? Wat is je nog meer opgevallen in de kranten?
1: Het tweede artikel. Wie moet opdraaien voor de schade die hackende AI veroorzaakt?
0: Oh ja.
1: En dit gaat, ja, ik vond het een heel interessant artikel. Dit gaat natuurlijk over AI-agents die bedrijven op dit moment hacken met alle incidenten die er zijn. En dat is niet omdat ze dat willen, maar omdat ze zo getraind zijn dat ze dat doen omdat ze het kunnen.
0: Mm-hmm.
1: En hier, dit artikel gaat eigenlijk over het reguleren van de ontwikkeling van AI-agents. En dat in Europa zijn hier al bepaalde regels, zei het wel, nou niet heel veel, maar een aantal regels voor opgenomen. Dat in ieder geval de Europese Commissie kan ingrijpen op een bepaald moment. En in Amerika is het op dit moment niet. En wat daarachter zit, is de race met China,
0: mm-hmm,
1: wie het eerste superintelligentie kan bereiken.
0: Ja, ja. Want Trump heeft ook gezegd, als je AI beheerst, dan beheerst je ongeveer alles. Daar komt het op neer.
1: Ja. Ja, alleen is het natuurlijk wel belangrijk dat het op een hele verantwoorde en gereguleerde manier gebeurt. En
0: ja,
1: er zijn steeds meer incidenten dat AI-agents natuurlijk uit een gecontroleerde omgeving kunnen ontsnappen. En de schade die daarbij voor bedrijven zijn of voor overheidsinstellingen die gehackt worden, die kan enorm zijn.
0: Ja, is er ook schade al bij het MKB of dat nog niet?
1: Nee, dit speelt nog niet bij het MKB. Nee. Nee, maar dit is wel een groter vraagstuk, want we zitten midden in een transitie.
0: Ja.
1: En AI is natuurlijk wel ontzettend belangrijk en de ontwikkeling gaat heel snel.
0: Mm-hmm.
1: Dus dit heeft wel heel veel invloed natuurlijk op heel veel bedrijven en ook MKB-bedrijven. Dat zeker wel.
0: Ja.
1: Alleen inbraken door AI-agents gelukkig nog niet.
0: Nee, houd in de gaten. Dank voor deze selectie uit het nieuws en een prachtige dag gewenst. Dankjewel.

tweede deel was dat uit het Concert voor Cello en Orkest van Henriette Bosmans. Gemma Rosefield hoorde je bij de BBC Philharmonic onder leiding van Georg Fass. Ja, dan nog een tweede deel, wonderschone tweede deel uit die sonate voor klarinet en piano van Francis Poulenc.

0: Monza, tweede deel uit de sonate voor klarinet en piano in 1962 van Francis Poulenc. Reto Bieri op de klarinet en Paulina Leschenko op de piano. Op de 10 seconden na 8:30. En 7:30. Half acht. Iedereen schrikt nu zijn bed uit. Het nieuws. Ja, de meeste gemeenten blijven permanente bewoning van vakantieparken verbieden. Het kabinet wil dat juist toestaan vanwege de woningnood. Maar uit onderzoek van de NOS en de regionale omroepen blijkt dat gemeenten vasthouden aan de regels. Ze zeggen dat ze vakantieparken bedoeld zijn voor vakantie, zo vertelt verslaggever Thomas Kusters.
1: Veel van die gemeenten zien die parken vooral van belang voor de toeristische sector in de gemeente. De toeristen, de mensen die op zo'n park dan verblijven, die geven geld uit bij de lokale horeca, de middenstand. En ook geven de gemeente aan dat die vakantieparken eigenlijk ook niet zijn ingericht als woonwijken.
0: De discussie over permanente bewoning van vakantieparken speelt al 30 jaar. Een kamermeerderheid steunt de nieuwe regels voor Schiphol. Daarin stelt het kabinet grenzen aan het aantal vluchten en aan de geluidshinder. Volgens minister Karremans moeten de plannen een balans opleveren tussen de belangen van de luchtvaart en die van de omwonenden.
2: Het kabinet zorgt met een geluidsdoel van 20% minder ernstige hinderden en 15% minder slaapverstoring in de nacht ervoor dat substantiële hinderreductie gerealiseerd kan worden.
0: Ja, omwonenden van Schiphol zijn er niet gerust op, net als een deel van de oppositie. Ze zijn bang voor slapeloze nachten en gezondheidsproblemen. Kleine elektrische auto's zijn flink duurder dan kleine benzinemodellen. Bij grote wagens is dat precies andersom, blijkt uit onderzoek van BNR. Dat leidt ertoe dat elektrisch rijden vaak nog onbereikbaar is voor mensen met een laag inkomen. Het kabinet werkt wel aan regelingen daarvoor, zegt verslaggever Bart van Rijswijk.
3: Dat is misschien nog niet genoeg om echt elektrisch vervoer, zeker voor mensen met een kleine beurs, aantrekkelijk te maken. Ja, dan moet het kabinet wellicht ook gaan kijken of de overheid naar bijvoorbeeld een lagere motorrijtuigenbelasting en misschien ook nog in combinatie met andere stimuleringsmaatregelen.
0: Het kabinet werkt onder meer aan een inruilregeling waarbij automobilisten met subsidie een gebruikte elektrische auto kunnen kopen. Een opmerkelijk verbod vandaag tijdens de strafzaak tegen de voormalig burgemeester van Groningen, Koen Schuiling. Er mogen geen tekeningen van hem worden gemaakt, zo heeft de rechter besloten. Voor zover bekend is dat voor het eerst. Rechtbanktekenaar Petra Urban is er bezorgd over.
4: Ik mag toch hopen van niet dat dit een nieuwe trend wordt. Want dan kan iedere verslaggever straks wel inpakken, want deze argumenten gaan op. Ja, dat. Ik mag hopen van niet.
0: Volgens de rechter is de privacy van Schuiling niet genoeg gewaarborgd. De oud-burgemeester staat in hoger beroep terecht voor schennispleging. Dan weer een verkeer met Niels Ekens.
5: De zon schijnt vanmorgen flink, maar vanmiddag neemt de bewolking toe. En aan het eind van de middag ontstaan buien. Het wordt opnieuw heel warm voor de tijd van het jaar. 23 tot 28 graden. Teweg komt de ochtendspits nu verder op gang. De meeste files volgens de ANWB in Zuid-Holland en Noord-Brabant. En de meeste vertraging nu op de A59, Den Bosch richting Os. Voor knooppunt Paalgraven 7 kilometer, 3 kwartier extra daar.
6: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

Een zinderende zomer door Amandine Beyer op de viool bij Lee Inconiti. De vierjaargetijden van Vivaldi. Nou, die kom je ook weer tegen in de top 400, kan ik je alvast vertellen. Deze trouwens ook, het ballet van de kuikentjes in hun eierschalen van Mussorgsky. De hele schilderij tentoonstelling sowieso.

0: De kuikentjes in hun eierschalen en de promenade uit de schilderij tentoonstelling van Moussorgsky op een nieuw album van Konstantin Napolov. Op het slagwerk hoorde je hem, Ralf van Raad op de piano, Merel Verkamme op de viool. Laten wij de kranten doen. Het is precies 8:15, mooi moment. Niels begint.
1: Nederland en 4 andere Europese landen willen uitgeprocedeerde asielzoekers al volgend jaar terugsturen naar een land buiten de EU. Dat meldt het AD. Een woordvoerder van de Griekse minister van Asiel heeft dat laten weten in een schriftelijke verklaring aan de krant. Het gaat waarschijnlijk om Rwanda.
0: In de eerste helft van 2027 start er een pilotprogramma. Later dat jaar moet het plan volledig operationeel zijn, schrijft het krant. Onze asielminister Van den Brink bevestigt dat er gesprekken zijn over een terugkeerhub buiten de Europese Unie, maar wil nog geen verdere details geven.
1: De Telegraaf schrijft dat de toegankelijkheid van het mbo in krimpregio's onder druk komt te staan. Ook onderwijsminister Letchert ziet dat. Ze heeft daarom een nieuw bekostigingssysteem voorgesteld. De Tweede Kamer debatteert daar vandaag over. Maar volgens de krant leidt het nieuwe systeem tot verdeeldheid.
0: De belangrijkste verandering is dat mbo's allemaal een vast bedrag krijgen. Nu is dat gelinkt aan het aantal leerlingen op een school. Het idee is dat mbo's in krimpregio's zo toch kunnen blijven bestaan. Een woordvoerder van een mbo-school in Zwolle snapt de noodzaak van het anders verdelen van geld, maar zijn school loopt hierdoor wel zo'n 4 miljoen euro mis.
1: In de Nederlandse grensstreek protesteren actiegroepen tegen de komst van grote windmolens net over de grens in Duitsland. Ze zijn bang dat de molens het landschap verminken, schrijft NRC. Het gaat mogelijk om honderden exemplaren van wel 200 meter hoog.
0: De grensbewoners snappen dat de Duitsers de molens aan de grens zetten. Een composthoop maak je ook achter in je tuin en niet naast je huis. Maar de grensbewoners hebben last van de schaduw en het lawaai van de wieken. We gaan hier van het paradijs naar de hel, zegt een van de bewoners in de krant.
1: Volgens kunstexpert Adriaan Waaiboer kunnen 2 werken van Johannes Vermeer helemaal niet van diens hand zijn. Het gaat om de liefdesbrief en het wijnglas, schrijft de Volkskrant. Op die schilderijen vond Waaiboer in totaal 30 details die hem overtuigden.
0: Ja, de liefdesbrief hangt in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het is een mysterieus schilderij waarin een jonge vrouw een brief ontvangt. Volgens de kunstexpert gaat het om de manier van schilderen. De kleding en meubels hebben niet de diepte die zo kenmerkend zijn voor Vermeer. Je gaat het zien als je het doorhebt, zegt de expert op zijn Cruyffiaans.
1: En Trouw schrijft over het legendarische operagebouw van Keulen, de Oper Keulen. De renovatie van dat gebouw is eindelijk klaar. Die duurde maar liefst 14 jaar in plaats van 3 en kostte 1,5 miljard euro. En daarmee is het duurste cultuurproject in de Duitse geschiedenis.
0: Het interieur was in de loop der jaren wit gekalkt, maar de muren zijn nu weer in de oorspronkelijke kleuren van architect Riephaan. Duivenblauw en vele schakeringen zacht geel. De 5 balkons boven de ingang blijven bijzonder, zo schrijft de krant. Het lijken uitgestoken handen die het publiek welkom heten. Dat heeft ook iets van een arreslee. Dit is het huisorkest van de Keulse Opera.

0: Ik dacht, wat gaat die saxofonist ineens doen van dat Gürzenich Orkest? Maar het was iets anders wat er even doorheen kwam. Ja, dat was het huisorkest van die opgeknapte Keulse opera. Het Gürzenich Orkest. Het oude kasteel slaat ook op de compositie van Mussorgsky en niet op hun eigen gebouw. Even de crypto van deze woensdag herhalen. Bij wijze van taaloefening royeren. Als je meedoet, maak je kans op een mooi verrassingspakketje met... twee albums, kan niet zeggen wat erin zit. Dat weten we zelf ook niet. Graag voor 8:45 de goede oplossing bij ons binnen. En vertel ik even wat we gaan doen na 8:00. Nou, om 8:45 krijg je een tip van Teun. Kun je al iets vertellen over wat je gaat doen?
1: Zeker, we gaan naar Rotterdam. Naar uitgestrekte pastorale landschappen in Rotterdam.
0: Nou, mooi. En het is Kinderboekenweek, het jaarlijks feestje rond jeugdliteratuur, maar ook de plek om kinderen beter te laten lezen. Daarover hoor je straks ook meer om 8:15. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Grütke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik 1 jaar of 3 was, zo'n beetje, dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van, dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
5: Victoria was 18 toen ze koningin werd. In Lord Melbourne vond ze de vader die ze nooit had. Maar over Lady Caroline, zijn beruchte vrouw en grote liefde, zweeg hij. Tot nu. Ik ben Arthur Chapin en mijn nieuwe roman Lord M ligt nu in de boekhandel.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Ik ben Arthur Chapin. Mijn nieuwe roman Lord M over Queen Victoria ligt nu in de boekhandel.
7: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
9: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
8: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
9: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
10: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
11: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
2: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren. En als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuigen over je heen krijgt. En 's morgens om 5 uur weer. Dat is vreselijk.
1: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs Amerikaanse servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in de mails, dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar. Maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
3: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder, want het is echt nodig.
1: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Op feestdagen waren juist de minste mensen jarig, met Nieuwjaarsdag als absolute uitschieter. De weersverwachting, vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden vandaag. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Morgen wordt het een stuk koeler met maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Victoria was 18 toen ze koningin werd. In Lord Melbourne vond ze de vader die ze nooit had. Maar over Lady Caroline, zijn beruchte vrouw en grote liefde, zweeg hij. Tot nu. Ik ben Arthur Chapin en mijn nieuwe roman Lord M ligt nu in de boekhandel.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
5: Ik ben Arthur Chapin. Mijn nieuwe roman Lord M over Queen Victoria ligt nu in de boekhandel.
6: Bezoek een Alzheimer café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
7: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
8: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
10: Bewoners van de 9 straatjes in Amsterdam lopen te hoop tegen een frietverkoper vanwege de rijen voor de deur. Geen gezicht inderdaad, een frietboer in zo'n statig pandje. Friet hoort toch eigenlijk in zo'n keet langs de weg met een walmende schoorsteen en een gezette verkoper die met een checkie in de mond veel te veel zout staat te strooien. Patatten uit de frietkot met veel mayonaise.

0: wat een stemmigheid. Cosmo Sheldrake, multi-instrumentalist met zijn compositie Bitten, oftewel Roerdomp. Gezellig. Het is 30 september vandaag. Een woensdag in het Vredespaleis in Den Haag praten 65 vrouwelijke vredesopbouwers uit de hele wereld over de wederopbouw na grote conflicten. Het evenement vindt plaats ter ere van het 80-jarig bestaan van het Internationaal Strafhof. Hoe kunnen we ons voorbereiden op de gevolgen van extreme regen, waarbij de kans op stroomuitval groot is? De Risk Factory in Limburg presenteert verschillende praktische scenario's. Vandaag worden de nominaties voor de alternatieve Nobelprijzen bekend. Die gaan naar mensen die zich inzetten voor gezondheid, cultuur en onderwijs. En de kinderboekenweek die is begonnen. Straks praat ik met de directeur van Stichting Lezen over hoe we Nederlandse kinderen weer aan het lezen krijgen en wat we daarbij kunnen leren van de Ierse aanpak. Want daar schijnt het een stuk beter te gaan. Verder hebben we in crypto bewijzen van taaloefening royeren. Dat is de omschrijving. En Teun heeft een mooie cultuurtip zo rond 8:45. Nog een detail? Nog
1: we iets? Gaan vanmiddag naar Rotterdam.
0: Ah, oh ja, ja. Ja, we gingen naar Rotterdam. Dat was het. Fijn dat je er weer bent. Welkom bij de ochtend. Ja.

0: Hey, hadden wij niet al de Faya eerder ook, Teun? Ja, hè?
1: Helemaal aan het begin, aan de kop.
0: Ja, ja, ik ben scherp. Ja. Dat was de dans Espanol uit La Vida Breve. Met de Royal Liverpool Philharmonic onder leiding van Domingo Indoyan. Zo dadelijk een gesprek over lezen. Waarom het belangrijk is, want de kinderboekenweek is begonnen. Een mooi stuk in de Volkskrant vandaag. Iemand die zegt, ja, de roman die brengt volgens mij veranderingen teweeg op maatschappelijk niveau. Het belangrijkste wat een roman doet, misschien wel het onderscheidendste kenmerk van de roman als kunstvorm, is het verbeelden van het innerlijke leven van iemand anders. Een roman laat je de wereld vanuit een ander perspectief zien. Nou, misschien komt het zo nog ter sprake.

0: Arthur en Lucas Jussen met de compositie van Edvard Grieg, die toch klinkt als een spannend kinderboek, hè? In de hal van de Bergkoning. De kinderboekenweek is begonnen. Altijd ook de week om kinderen plezier in lezen te bezorgen en om ze te helpen met beter leren lezen. Dat het hard nodig is, dat bleek pas weer uit het PISA-onderzoek, waar Nederland belabberd uit de bus kwam, ergens bungelend onderaan. Maar hoe krik je die leesvaardigheid op? Dat vraag ik aan Tamar van Gelder, directeur van Stichting Lezen. Goedemorgen, Tamar.
1: Goedemorgen.
0: Ja, zeg het maar.
1: We hebben het opkrikken van de leesvaardigheid. Dat is niet een, daar is niet een soort silver lining bullet voor. Maar nee. Het is een veelvuldig monster wat we met elkaar moeten aanpakken, zeg maar. Dus er zijn echt heel veel knoppen waar je tegelijkertijd op moet drukken.
0: Ja, is de kinderboekenweek dan één zo'n knop?
1: Zeker, want de kinderboekenweek geeft weer een soort impuls, prikkel om de kinderboeken, de prachtige kinder- en jeugdliteratuur die we in Nederland hebben, onder de aandacht te brengen. Mm-hmm. Zodat ouders, grootouders langs de boekhandel gaan en een kinderboek geven. Dat we ouders met hun kinderen naar de bibliotheek gaan. Zo'n mooi kinderboekweekgeschenk van Milushka Meulens krijgen. Ja, dus dat zijn impulsen, maar daarmee ben je er nog niet.
0: Nee, ik zie hier net uit een stuk in de Volkskrant vanochtend van James Marriott, columnist van de Times, die zegt massale ontlezing heeft catastrofale gevolgen. Is dat inderdaad wat jij ook constateert?
1: Lezen is eigenlijk van, wij noemen het wel eens van levensbelang. Mm-hmm. Omdat het is voor je als individu om te leren communiceren met anderen, maar ook de ander te begrijpen en jezelf te begrijpen. Ja. Boeken zijn vensters en spiegels. Maar ook, dus het is een soort individueel, maar ook als collectief begrijp je elkaar beter. En ontlezing doet echt iets met onze democratische rechtsstaat.
0: Ja. Nou is Ierland al jaren het gidsland wat lezen betreft. Daar lukt het de laatste jaren wel om kinderen beter te leren lezen. Wat doen zij nou anders waardoor het daar wel lukt en bij ons niet?
1: Nou ja, aan de basis staat al dat daar een verhalende cultuur is. Ja. Dus dat missen wij. Dus daarin hebben wij al een achterstand. Er zijn daar voldoende leraren. En die leraren zijn ook goed opgeleid en er worden hoge eisen aan gesteld. Dat is al een van de sleutels. En ze hebben met elkaar een aanpak afgesproken om de komende 10, 15 jaar hetzelfde te doen. En dat hebben wij ook nodig. In Nederland verandert het nog wel eens wat er in het curriculum, wat er in de kerndoelen staat, wat voor een eisen er zijn, wat een schoolbestuur denkt. Nou, dat is vandaag een goed idee, want in Nederland zijn de verschillen tussen scholen het allergrootst de wereld.
0: Ja, ja.
1: Dus dat zijn eigenlijk allemaal elementen waar je met elkaar aan moet sleutelen. Mm-hmm. En het beste is dus om een plan te maken wat kabinetsoverstijgend is.
0: Ja, ja. En wat werkt voor op de lange termijn. En niet steeds incidenten.
1: Zeker.
0: Ik las ook ergens dat die Ieren die zorgen ervoor dat op school de schoolbibliotheek een centrale rol inneemt. Doen wij dat verkeerd?
1: Nou, dat is niet. Dat bedoel, in Ierland zijn ze daar minder goed dan in andere landen. Bijvoorbeeld in Portugal is echt de schoolbibliotheek de kern van de school. En daar is ook een functie die heet dan de teacher librarian. Nou, als Stichting Lezen vinden we dat natuurlijk geweldig. En daar is ook echt iets in te veranderen nog in Nederland. Want maar 40% van de scholen in het voortgezet onderwijs heeft een schoolbibliotheek.
0: Ja. En het begint.
1: En het is zo belangrijk om boeken te zien, om daarover te praten. En dat is voor de leraren zo, maar ook voor de leerlingen.
0: Ja, en ook voor de ouders. Hè? Ik bedoel, het voorlezen van een kind, daar begint het toch allemaal mee eigenlijk?
1: Ja, je kan niet vroeg genoeg beginnen. Ik heb wel eens iemand gehoord die zegt, je moet eigenlijk met min 5 maanden beginnen. Dat is wat ingewikkeld, maar het praten tegen de buik en verhalen vertellen. En ik zeg ook nog wel eens, je kan het beste blijven voorlezen tot ze uit huis zijn. Dat klinkt gek, maar het met elkaar praten over boeken, het lezen van boeken en mooie teksten met elkaar delen, dat is belangrijk voor de, voor de leesvaardigheid, maar ook voor de motivatie, zeg maar. Want hoe makkelijker je leest, hoe meer gemotiveerd je bent, hoe meer plezier je in hebt.
0: Precies, een spiegel en een venster op de wereld, een boek. Heb je nog een leestip voor deze week tot slot?
1: Voor deze week, ik zou toch echt de Milouska Meulens het kinderboekenweekgeschenk gaan halen. Want dat is echt een prachtig verhaal.
0: Hartstikke leuk. Dankjewel. En veel plezier deze kinderboekenweek. Tamar van Gelder, directeur van de Stichting Lezen.

snel stoppen voordat ze oververhit raken. Deze barok-solisten onder leiding van Bjarte Eiken met Over Hill, Over Dale. Wat gebaseerd is op een tekst van de bard uit Stratford, William S. Laat ik nog even de crypto herhalen van deze woensdag. Bij wijze van taaloefening royeren, dat is de opgave. Er wordt veel op gereageerd, dat is leuk. Niet goed is excommuniceren, schrappen, opzeggen en doorhalen. Is ook niet wat er verlangd wordt.

0: eerste deel uit het concert voor hobo en orkest van Ray Vaughan Williams met Roger Winfield en de Northern Symphonia onder leiding van Richard Hickox. 8:45. Het nieuwsoverzicht hier bij de ochtend. Bijna 3/4 van de instellingen van de Europese Unie mailt via servers van Amerikaanse bedrijven. Zo blijkt uit onderzoek van de NOS. Intussen maakt de Europese Commissie zich juist steeds meer zorgen over de grote afhankelijkheid van de Amerikaanse techbedrijven. Zo zegt verslaggever Joost Scheldevies.
1: Het gaat om toegang tot die informatie. Dus als er Amerikaanse mailservers worden gebruikt, of eigenlijk moet ik zeggen mailservers van Amerikaanse bedrijven, ook al staan die in Nederland, ja, dan mogen de Amerikaanse opsporingsdiensten en de inlichtingendiensten, die mogen daarbij. Daar is de Amerikaanse wet heel duidelijk over.
0: De vrees is daarnaast dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Meerdere partijen in het Europese parlement zijn daar bezorgd over. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef waarbij crackverslaafden medicijnen krijgen. De inspectie heeft de proef stilgelegd, maar de gemeente weet niet waarom. Mensen met een ernstige crackverslaving geven veel overlast in de stad en daar wil de wethouder wat aan doen, zegt hij in het Radio 1-journaal.
2: Crack verwoest echt levens van mensen in onze stad. We zien mensen die hun gezondheid verliezen, hun werk, soms ook hun huis en gezin. En het probleem van crack is dat het heel verslavend is. De roes werkt heel kort. En dus is de drang om opnieuw te gebruiken ook heel sterk. Die verslaving gaat je hele dag beheersen.
0: En bij de proef krijgen crackverslaafden het middel dexamfetamine. En de vraag is of dat hun behoefte aan de drug vermindert. In Den Haag beginnen straks de algemene financiële beschouwingen. Tijdens dat debat moet duidelijk worden of er inderdaad een kamermeerderheid is voor de begroting voor volgend jaar. Om de oppositie tegemoet te komen schrapt het kabinet de bezuinigingen op sociale zekerheid. FNV-voorman Spekman is tevreden.
3: Het is voor heel veel mensen echt heel belangrijk. Hè? Dat is een graat in de keel. En nu is het voor elkaar gebokst dat die bezuiniging van tafel is. Dus dat is gewoon fijn. Dus het voelt ook als een erkenning voor al die mensen die in de WIA zaten. Die toch een beetje opzij werden gezet als van ja, het zijn allemaal mensen die moeten beter hun best doen en dan komt het wel goed.
0: In het debat moet ook duidelijk worden waar het geld vandaan komt om alle plannen te betalen. Mogelijk gaat er geld af bij onderwijs. Meer dan 100.000 Nederlanders hebben de afgelopen maanden de Samenleven-poster van Vluchtelingenwerk aangevraagd. Op de poster houden twee handen samen een hart vast, bedoeld om solidariteit met vluchtelingen te tonen. Volgens Vluchtelingenwerk hangt de gratis poster door heel Nederland.
4: De dichtheid van de posters hebben we afgezet tegen het aantal inwoners. En dan komt Zwolle naar boven als de plaats waar de meeste posters per huishouden hangen. En absoluut zijn in

0: Amsterdam de meeste posters aangevraagd.
1: Ja, Vluchtelingenwerk zegt in het Radio 1 Journaal dat de poster juist ook veel opduikt in gemeenten waar al asielzoekers worden opgevangen. Dan weer en verkeer met Niels Erkens.
2: De zon schijnt vanmorgen flink, maar vanmiddag neemt de bewolking toe. Aan het eind van de middag ontstaan ook buien. Het wordt opnieuw heel warm voor de tijd van het jaar, 23 tot 28 graden. Situatie op de weg. Het hoogtepunt van de spits is inmiddels geweest, zegt de ANWB. Er staat nu nog zo'n 200 kilometer aan file. Meeste vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor de afrit Dordrecht Centrum 8 kilometer kost je nu een minuut of 40 extra.
3: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

Imogen Cooper was dat, met een van de impromptu's voor piano van Frans Schubert. Wij gaan zo naar Rotjeknor, Rotterdam, 020, nee 010 natuurlijk. Daar weet Teun alles van, maar eerst nog even deze Avital uitvoering van El Cantels Ocells, Vogeltjes.

0: Ah, heerlijk. Laten we het helemaal tot het einde uitklinken. Prachtig. Between Worlds en Avia Vital op de mandoline met El Cantels Ocells, Baskisch werk. Mooi uitgevoerd. We hadden eerder al aan het begin van dit uur die prachtige Cosmo Sheldrake met die roerdomp.
1: Ja. Natuur, ja, je begint een lijn te ontdekken.
0: Ik zie een lijn. Ja. En nu op naar Rotterdam. Je had een tip uit 010.
1: We gaan dan wel naar Rotterdam, Hans. Maar we zijn nog lang niet uitgechilpt en uitgekwetterd. Vanmiddag, als je vrij bent, om 12:30 in de Doelen in Rotterdam, dan is er een openbare repetitie van het Rotterdams Philharmonisch. Ah. En daar spelen ze de 6e symfonie van Ludwig van Beethoven.
0: Oh, de pastorale.
1: En zo is het, bijgetiteld De Pastorale. En daar klinken allerlei vogeltjes in. Want Beethoven, Hans, die bracht de helft van het jaar buiten Wenen door. En dan liep hij door de natuur. Mm-hmm. En in De Pastorale hoor je bijvoorbeeld dit.
0: Ja.
1: Dan heb je de fluit, verklankt de nachtegaal, de koekoek hoor je natuurlijk en de hobo speelt een kwarteltje. En mocht je vanmiddag niet vrij zijn, dan kun je donderdagavond en vrijdagavond kun je dit gewoon horen in de Doelen in Rotterdam. Maar ja, vanmiddag mooi. Is echt een uitgelezen kans om gratis zo'n repetitie bij te wonen. En dan kun je ook het orkest te werk zien.
0: Ja, goed idee. Ja, fantastisch. Leuk. Rotterdam, 12:30. Hè?
1: 12:30 vanmiddag.
0: Ja.

0: Szene am Bach, tweede deel uit de zesde, de pastorale van Beethoven was dat. Hier door het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly. Vanmiddag dus om 12:30 openbare repetitie in De Doelen in Rotterdam. Rotterdam viel onder leiding van Philip von Steinecker. Ja, een luisteraar zegt leuk zo'n beetje uitleg om in de muziek dingen te horen. Dan heb ik goed nieuws voor je, want volgende week tijdens de klassieke top 400 gaan we dat bij een aantal stukken gaan we dat ook doen. Niet op zender, maar via een app kun je tegelijkertijd een soort audiocommentaar krijgen bij bepaalde stukken. Waarover later meer. Eerst een fluitje. Een fluitje van een cent. Bij wijze van taaloefening royeren, dat is de opgave vandaag van de crypto. Veel op gereageerd, waarvoor dank. Uitschrijven is genoemd opzeggen, schrappen. Excommuniceren, afbreken, doorhalen, afschrijven. Dat was het allemaal niet. Wat was het dan wel? Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik weet eindelijk een keer de oplossing van de crypto. En dat is ontleden. Het is een taaloefening. En royeren is leden uitsluiten. Dus ontleden. Oké, veel succes.
0: Ja. Nou, jij hebt ook veel succes, Pauline de Boer, want het was goed. Dat betekent dat we je een verrassingspakketje met twee mooie albums uit de kast sturen. Veel plezier ermee. En jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Maar eerst nog even muziek, hè, voordat we gaan afsluiten. Muziek van Aitor Villalobos, zeker.

0: Maderen. Andreas Mader was dat op de saxofoon. Staat op het album van de week op NPO Klassiek. Kun je beluisteren via de site. De fantasie voor saxofoon en orkest van Aitor Villa-Lobos. Veel meer fantasie. Wat een bruggetje. Straks na negende in de klassieken met Ab Nieuwdorp. Wat ga je doen?
1: Goedemorgen. Ja, ook meer klassiek CD van de week. En vrijkaartjes ook. Leuk. Voor een prachtig concert komende zondag. Ja.
0: Oh, we hebben nog een lunchconcert in Rotterdam. Ook straks gratis.
1: Oh, leuk.
0: Fijne dag.
2: Dit was een programma van KRO-NCRV.
3: NPO Klassiek. Een contrastrijk programma deze week in het Vrijdagconcert. Het Radio Philharmonisch Orkest en dirigent Marzena Diakoun nemen je mee op reis. Waan je in het prachtige Italië met de vierde symfonie van Mendelssohn. Daarnaast hoor je het Van Baarle Trio in het meeslepende triepelconcert van Beethoven. Luister live mee. Vrijdag om 8 uur naar het AVROTROS Vrijdagconcert. Hier op NPO Klassiek.
4: Ster. De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
5: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begint. ABN AMRO Mees Pierson.
6: Victoria was 18 toen ze koningin werd. In Lord Melbourne vond ze de vader die ze nooit had. Maar over Lady Caroline, zijn beruchte vrouw en grote liefde, zweeg hij. Tot nu. Ik ben Arthur Chapin en mijn nieuwe roman Lord M ligt nu in de boekhandel.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt. Voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Ik ben Arthur Chapin. Mijn nieuwe roman Lord M over Queen Victoria ligt nu in de boekhandel.
7: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
9: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft nog 2 verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwam een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. De spoorwegvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Dat heeft steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
2: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
1: De VVMC heeft de politiek een brandbrief geschreven. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
3: I am very clear, and I will say this bluntly: Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
1: Volgens Burnham heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Britse premier zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een 8-baan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN zijn 2 mensen geopereerd na een hersenbloeding. Het weer vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgen buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
7: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
9: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen en hartelijk welkom. Ja, ik begin met de vliegende start. Jachtig, om het zo maar te zeggen. Dit is La Chasse, de jacht van Joseph Haydn.

vierde deel uit La Chasse, de jacht, symfonie nummer 73 van Joseph Haydn. Met natuurlijk een belangrijke rol voor de hoorns, de jachthoorns in dit geval. Heftige muziek, de jacht in het najaar. En gespeeld door de Hanover Band onder leiding van Roy Goodman. Begin van deze klassieke met zometeen muziek. Een opera die precies vandaag 235 jaar geleden in première ging. Over een bepaald muziekinstrument dat nogal magisch was. Nou, dan heb je misschien al een idee. Straks meer daarover. Vanochtend ook weer kans op vrijkaartjes voor een prachtig concert komende zondag. Dat is eigenlijk gewoon een fantastisch top 400 concert met alle tophits aller tijden. Daar ga ik het later ook over hebben. Maar eerst muziek van Friedrich Kalkbrenner. Een vrolijk deel uit zijn net zo vrolijke tweede pianoconcert. Howard Shelley is de solist en daarbij het Tasmanian Symphony Orchestra.

Cavicelli huppelend over de toetsen van de vleugel. En daarbij het Tasmanian Symphony Orchestra in dit huppelachtige deel. Dan kan je best wel zeggen rondo, derde deel uit het tweede pianoconcert van Friedrich Kalkbrenner. In zijn tijd een groot pianovirtuoos. Ja, en dan vandaag, precies 235 jaar geleden, ging in Wenen de opera Die Zauberflöte van Wolfgang Amadeus Mozart in première. 30 september 1791 in het Freihaus Theater Auf der Wieden. Geen deftige hofopera, maar een populair theater in de Weense hoofdstad. En het moet een heerlijke avond zijn geweest. Mozart zelf zat achter het klavier. En Emanuele Schikaneder, die niet alleen het libretto had geschreven, maar ook het theater leidde, stond gewoon op het toneel als de allereerste Papageno. En Sarastro, de priester, die werd gezongen door de bas Franz Xaver Gerl, iemand uit Schikaneders eigen gezelschap. En zijn vrouw Barbara was diezelfde avond de eerste Papagena. En dan te bedenken, de ouverture en de priestermars had Mozart pas 2 dagen eerder op papier gezet. Nou, wij gaan vanochtend op deze historische dag even inzoomen op Sarastro. We gaan luisteren naar zijn aria In diesen heiligen Hallen. Daarin zegt hij tegen Pamina dat wraak in deze heilige hallen geen plaats heeft. Wie gevallen is, moet niet worden verstoten, maar door liefde weer op het goede spoor worden gebracht.

de rituele vuurdans uit El Amor Brujo van Manuel de Falla, gespeeld door saxofonist Andreas Mahler en muzikale vrienden. En meer van dat moois, ook muziek van Aitor Villa-Lobos op die cd, allemaal te vinden via npoklassiek.nl voor het album van de week.

0: kettingreactie.
1: En daarin kan je als luisteraar reageren met muziek op muziek door een andere luisteraar uitgekozen. Vandaar de naam de kettingreactie. Reageren, ja. En waar er zometeen op gereageerd wordt, is de muziek van gisteren. We zitten al een paar dagen in heerlijke tuinsferen. En gisteren liepen we door de tuinen van Buitenzorg uit de Java-suite van Leopold Godowsky.

Ja, en als het aan luisteraar Kees van der Welen uit Zierikzee ligt, blijven we nog in tuinsferen. Kees schrijft, als we dan toch tussen het groen blijven, mag het Le Jardin Féerique zijn uit Ma Mère Loi van Maurice Ravel. Dat stuk betoverde me iedere keer opnieuw, alleen al die vioolsolo. En hij voegt eraan toe, als ik één stuk mee mocht nemen naar een onbewoond eiland, dan wist ik het wel. Dit stuk dus. Nou ja, we gaan luisteren naar die Jardin Féerique, de Féerique-tuin, gespeeld in dit geval door het Rotterdam Philharmonisch Orkest onder leiding van Yannick Nézet-Séguin.

Le Jardin Féerique, ja, de apotheose. Het laatste deel uit Ma Merloire. Sprookjes van Moeder de Gans. Maurice Ravel componeerde deze muziek. En het werd uitgevoerd door het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. Ja, en morgen weer een nieuwe schakel aan de ketting. Dus kom maar op met jouw associaties. Moeten we in feerieke sferen blijven? In tuinsferen? Of misschien, vond ik ook wel een mooie, Kees die schreef, deze muziek neem ik mee naar dat onbewoonde eiland. Hè, Desert Island Discs, nog steeds een prachtig programma van de collega's van de BBC. Misschien ook een invalshoek. Welke muziek neem jij mee naar een onbewoond eiland en waarom? Kom maar door via de NPO Luister-app of via de mail deklassieken@avrotros.nl.

0: Edmond. Er staat ook in de versie voor stem en piano. Dit was de solo pianoversie die Franz Liszt maakte van deze muziek van Robert Schumann. Gecomponeerd en opgedragen aan zijn lieve vrouw Clara. En gespeeld hier door Nino Guettazze.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Ja, absolute klassieke hit. Ook veel gebruikt in de popmuziek. Begin in ieder geval van de Vijfde Symfonie van Ludwig van Beethoven. Morgen wordt hier in de klassieken onthuld op welke positie hij dit jaar gaat staan in de top 400, de klassieke top 400 van onze zender. Dat allemaal morgen. En vandaag klonk het eerste deel. Gewandhausorkest Leipzig speelde het en dat deden ze onder leiding van Ricardo Chailly.

Martin Frust, klarinet en Anastasia Kobekina, cello. In deze versie van het Ave Maria van Charles Gounod. Gebaseerd op het eerste, ja, de eerste prelude uit het eerste boek. Uit Das Wort en Prieterklavier van Johann Sebastian Bach. Ja, en dan kijk ik alweer vooruit. Zo meteen in deze klassieke van Avro Tros op NPO Klassiek. Ook vrijkaartjes te winnen voor. Ja, ja, je kan het gewoon een top 400 concert noemen. Avant la lettre. Komende zondagmiddag in Amsterdam. Wie daar spelen en wat ze spelen en hoe dat zit met die vrijkaartjes. Dat hoor je natuurlijk zo meteen hier in deze klassieke. Na nog wat muziek van de man van The Planets. En zoveel meer. Gustav Holst, finale uit zijn Cotswolds Symphonie.

0: NPO Klassiek. Jij hebt de volgorde bepaald en wij gaan ze voor je draaien. De allermooiste klassieke werken. Je hoort ze allemaal in de klassieke top 400. Vanaf maandag, de hele week, elke dag van 7 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. De klassieke top 400. Natuurlijk hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/top400.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
6: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
7: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
9: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10:00, Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, waarna werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog 2 verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens, telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwam een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G., die verdacht wordt van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. 2 agenten raakten toen gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze tijdens een rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer, vanochtend veel zon, een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking, vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
2: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
4: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
5: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main round, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
4: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: 65 jaar Vrienden van het Lied. Zondag 18 oktober, Pruis Tivoli Vredenburg van kleur, klassieke klanken en klinkende stemmen. Vier het mee, Vrienden van het Lied. Kijk voor meer info op tivolivredenburg.nl.
7: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

de Berliner Philharmoniker. Onder leiding van Simon Rattle in de Bloemenwals uit de Notenkraker van Tchaikovsky. Ja, dan heb ik nu op mijn draaiboek staan vrijkaartjes. Ja, en dat heeft ook alles te maken met Tchaikovsky en klassieke hits. Want zondagmiddag aanstaande begint in Amsterdam eigenlijk alvast een beetje de klassieke top 400. Want één dag voordat hier op NPO Klassiek onze lijst met 400 favoriete klassieke werken losbarst, brengt Sinfonia Rotterdam, onder leiding van Conrad van Alphen in Theater Amsterdam, een middag vol muziek die bijna iedereen ergens in het geheugen heeft zitten. En het concert heet Tophits aller tijden. En die titel die nemen ze behoorlijk letterlijk. Van Vivaldi naar Mozart, van Tchaikovsky via Frank Sinatra naar Elton John en Pink Floyd. Maar je krijgt daar niet alleen een orkest en solisten te zien en te horen. Nee, Theater Amsterdam wordt namelijk onderdeel van de voorstelling. Muziek en beeld ontvouwen zich 180 graden om het publiek heen, met visuals van de VJ Academy en studenten van de Willem de Koning Academie. Ja, dat is een echte surround sound en surround visuele beleving. Ja, en het mooie is dus, ik heb vrijkaartjes voor deze muzikale tijdreis tophits aller tijden. Komende zondagmiddag 4 oktober om 3 uur in Theater Amsterdam. Wil je erbij zijn? Let dan nu extra goed op. Ik wil je namelijk deze keer heel graag vragen om een antwoord te geven op deze vraag. Waarom jij naar dit concert wil? En bij jouw motivering, waarom wil ik naar Tophits aller tijden, ook heel graag je naam en je e-mailadres vermelden. En dan lood je mee voor de kaartjes. Doe dit via de NPO Luister-app of via onze mail, deklassieken@avrotros.nl. En klim dus in de pen. Laat het ons zo spoedig mogelijk weten. Graag voor 11 uur vanochtend. En dan laat ik nu alvast iets horen wat je komende zondag live kan meemaken. Vivaldi.

Presto uit de zomer van de vierjaargetijden van Antonio Vivaldi. Komende zondag gespeeld door violiste Pouya Azimi, solist bij Sinfonia Rotterdam, onder leiding van Conrad van Alphen. In dat concert tophits aller tijden. Een multimediale ervaring met dat fantastische orkest. Wil je erbij zijn? Ja, heel graag jouw motivering daarbij. Waarom je erbij wil zijn voor het meeloten, voor die vrijkaartjes. Doe dat dus via de NPO Luister-app of de mail deklassieken@avrotros.nl. En dan heel graag voor 11 uur vanochtend. Dan lood je dus mee. Ja, en nu even de focus op dat orkest dat zondagmiddag in Amsterdam gaat spelen. Sinfonia Rotterdam, onder leiding van Conrad van Alphen. Hier te horen in de 5e symfonie van Franz Schubert. Een ode aan Schubert's grote held Wolfgang Amadeus Mozart. Transparant, luchtig, ja, en sierlijk als een mooie, kijk even naar buiten, een mooie nazomerdag.

0: applaus in het Amsterdamse Concertgebouw voor Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Zij speelden de vijfde symfonie van Franz Schubert. En dat deden ze op het zondagochtendconcert van 5 september 2010. Ja, en zondagmiddag aanstaande spelen ze dus ook weer in Amsterdam, dan in Theater Amsterdam, dat programma Tophits aller tijden. Sinfonia Rotterdam.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

vandaag niet alleen de première van de opera Die Zauberflöte, maar ook van deze opera, Le Pêcheur de Perles, De Parelvissers van Georges Bizet. Want die ging op 30 september in het jaar 1863 in première in Parijs in Théâtre Lyrique. Ja, en uit die opera, die zich afspeelt in het Verre Oosten, muziek, ja, een van de grote hits ook uit die opera, een duet Au fond du Temple Saint, door de toen in dat opera gedeelte nog in het verhaal goede vrienden, maar ja, verliefd op hetzelfde meisje. En dat brengt een schisma, een scheiding teweeg tussen de vrienden Nadir en Zurga. Nadir gezongen hier door tenor Ramon Vargas en Zurga vertolkt door de basbariton Vasily Garello. Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi stond onder leiding van Vyacheslav Sutej.

0: Een van de legenden voor orkest van Antonín Dvořák, gespeeld door het Budapest Festival Orkest onder leiding van Ivan Fischer. Daarvoor dus muziek van die parelvissers. Zometeen in deze klassieke nog een opera die op deze dag in première ging. Je hoort het zometeen.
1: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden live concerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een bijzondere familietraditie. Violist Lisa Verstman en haar muzikale ouders spelen jaarlijks een concert ter ere van componist Dmitri Shostakovich. Hoe dat klinkt? Je hoort het in de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
2: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
3: De Nederlandse reisopera en Club Guy & Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel. Met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delend Private Bank. Voor vandaag en morgen.
9: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
8: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
9: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
10: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: 65 jaar Vrienden van het Lied. Zondag 18 oktober. Pruis Tivoli Vredenburg van kleur, klassieke klanken en klinkende stemmen. Vier het mee, Vrienden van het Lied. Kijk voor meer info op tivolivredenburg.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Zij worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro aan spullen in beslag nemen. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens, telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werd daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Volgens het Amerikaanse leger zijn er vanaf vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan. Maar na 23 jaar zijn alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert die terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer, vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 graden in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vandaag buien. Vanavond bedoel ik te zeggen, met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
2: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: 65 jaar Vrienden van het Lied. Zondag 18 oktober, Pruis Tivoli Vredenburg van kleur, klassieke klanken en klinkende stemmen. Vier het mee, Vrienden van het Lied. Kijk voor meer info op tivolivredenburg.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

Je hoorde Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall in muziek van Jean-Baptiste Lully. Uit L'Amour Médecin was dit de ouverture Chaconne. L'Amour Médecin, liefde, medicijn, gezondheid. Voor velen is deze muziek ook balsem voor de ziel.

Erbarme dich uit de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Dit keer niet gezongen door een countertenor, maar door de alt Lucile Richardot bij Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon. Ja, eerder in deze klassieker liet ik al twee opera's horen die vandaag in première gingen. De ene in 1791, 30 september, de Zauberflöte van Mozart. De andere, de Parelvissers van Georges Bizet, 30 september in het jaar 1863. En nu een opera die 91 jaar precies geleden in première ging. En dat gebeurde in Boston. En dat gaat om Porgy and Bess van George Gershwin. Daaruit een instrumentale versie van Summertime.

Anne-Sophie Mutter, viool, en André Previn, piano in Summertime uit Porgy and Bess van George Gershwin. Ja, en nu muziek van componist Reinhold Gliere hoor je niet zo vaak. Hij schreef een prachtig harpconcert, deed hij in 1938, midden in een tijd waarin de muziekwereld allang richting modernisme was opgeschoven. Maar Gliere bleef schaamteloos trouw aan de grote romantische lijn. Brede melodieën, warme orkestkleuren, veel lyriek en natuurlijk alle glans die de harp te bieden heeft. En hij wist ook heel goed dat hij daarvoor iemand nodig had die het instrument van binnenuit kende, want zelf had hij heel weinig harpervaring. Dus hij vroeg de beroemde harpiste Xenia Erdely om advies. Zij bemoeide zich zo intensief met de solopartij dat Gliere zelfs voorstelde haar als medecomponist te noemen op de partituur. Dat vond zij dan weer te veel eer. Ze wilde alleen als editor, als redacteur worden vermeld. Maar het resultaat mag er zijn. Een concert dat de harp werkelijk alle kanten op laat gaan. Van zangerig en bijna intiem tot virtuoos en schitterend. En in handen van Annaleen Leenaerts klinkt het precies zoals het bedacht is. Samen met het Vlaams Radio Orkest hoor je haar. En dat allemaal onder leiding van Michel Tabachnik.

0: Je hoorde het harpconcert van Reinhold Glière, gespeeld door Anneleen Leenaerts, en het Brussels Philharmonisch Orkest, ook al bekend als het Vlaams Radioorkest, onder leiding van Michel Tabachnik. En een mooi appje van Freddy via de NPO Luister-app heeft mijn vriend Joop destijds gebruikt bij zo'n mooie film die hij maakte over De Lek. De tranen schieten in mijn ogen nu. Ja, zo kan dat. Die muziek brengt geliefde ook weer heel dichtbij. In dit geval dus Reinhold Glière.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

L'Arpeggiata, grote kans dat je het al had geraden. Dat waren ze weer. Onder leiding van Christina Ploegaar in Newcastle van John Playford. En van Newcastle, daar in het noorden van Engeland, gaan we even naar links op de kaart. We steken over richting Ierland. Daar werd op deze dag in Dublin in 1852 Charles Villiers Stanford geboren. Componist, schreef meerdere symfonieën, was een groot fan ook van Johannes Brahms. Dat hoor je ook wel in sommige van zijn werken. Maar vooral bekend geworden, Charles Villiers Stanford, als componistenmaker. Ja, een leraar die eigenlijk een beetje verdween achter zijn leerlingen zoals Gustav Holst en Ralph Vaughan Williams. Maar op zijn geboortedag mag er ook zeker geen muziek van Charles Villiers Stanford ontbreken. Dus hier een prachtig miniatuurtje, The Bluebird.

0: op zijn geboortedag. Charles Villiers Stanford klonk The Bluebird, een van zijn partsongs. Gezongen door The 16 onder leiding van Harry Christophers. Ja, 16, zometeen 12. 12 o'clock, tijd voor de muziekfabriek. Karin, ja.
1: Nou, er is dus een heel bekend klassiek werkje. Zit in heel veel popnummers trouwens. In Don't Look Back in Anger van Oasis. In Eyes of the World van Fleetwood Mac. Go West, Pet Shop Boys. Maar er is een nieuwe uitvoering van Leila Shaikh. Violiste. Is zo lekker.
0: Ik ken het wel ergens van. Ja. Zeg.
1: Misschien van Go West, van de Pet Shop Boys.
0: Go West, Pet Shop Boys, ja.
1: Go West.
0: Maar wat het dus precies is, dat ga je zo meteen vertellen.
1: Dat ga ik zo compleet uit de doeken doen.
0: Wordt heel spannend. Ik blijf luisteren zo meteen dus de onthullingen van dit muziekstuk bij Karin in de muziekfabriek. En nog veel meer. Bela Bartok, die pakt het nu even van ons over. Nog even met zijn Roemeense volksdansen. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. Een contrastrijk programma deze week in het Vrijdagconcert. Het Radio Philharmonisch Orkest en dirigent Marzena Diakoun nemen je mee op reis. Waan je in het prachtige Italië met de vierde symfonie van Mendelssohn. Daarnaast hoor je het Van Baarle Trio in het meeslepende triepelconcert van Beethoven. Luister live mee, vrijdag om 8 uur naar het AVROTROS Vrijdagconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French, nu in de boekhandel.
2: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Bees Rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.

0: RTL Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden diverse media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zou dat hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. En daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van de supporters en de mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld. Dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar worden nog steeds als verdachten beschouwd. Het weer vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Bees Rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
8: Ja, en het is vandaag Nationale Broer en Zusdag. Weet je wat je goed kan doen met broers en zussen? In kanon zingen of spelen.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

vorig jaar. Op plek 71 in de klassieke top 400. Deze beroemde kanon van Johan Pachelbel. Hier fris gespeeld door La Centifolia met Laila Shaikh op viool. Van harte welkom bij De Muziekfabriek, je lunchprogramma op klassiek. Met zo Parijse sferen, Spaanse dansen en muziek uit de film Dances with Wolves. En ook is de woensdag een uitgelezen dag. Voor mooie momenten. Dus kom maar door. Spreek het in. Schrijf het op. Wat stemt je vrolijk vanmiddag? Het mag iets heel kleins zijn. Of iets groots. Iets wat je las. Of iets wat je mee gaat maken. Iets waar je tevreden over bent. Producer Loes en ik, we horen het heel graag. We zoeken daar namelijk zo graag muziek bij uit. Bij jouw bericht. Dus stuur ons iets met die fijne NPO Luister app. Wat maakt je blij?

0: het Scottish Chamber Orchestra met het openingsdeel uit de 40ste symfonie van Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Ja, ik vroeg je net, wat maakt deze woensdagmiddag net iets beter voor jou? Stuur het hierheen met de NPO Luister app. En wat voor mij altijd heel goed werkt, is in de weken na zo'n zomervakantie, als de dagen korter worden en de volgende vrijheid ver weg lijkt, meteen een nieuwe trip plannen of nieuwe vrije tijd. Ik heb nu een nieuwjaarsweekje weg in het vooruitzicht gezet. En voor de meivakantie Europa treinvreugde in de steiger staan, met hopelijk een feestelijke overstap op een station, een gare, naar keuze in Parijs. Dus daar zwijmel ik vast op vooruit. Liefst met deze muziek. Cator van Kuik en hun Parijse klanken.

0: Berlage saxofoonkwartet met uit de Suite Española van Isaac Albéniz de Aragon Fantasia. En daarvoor hoorde je het Azulejos Guitar Dio met een, ook een Spaanse dans, maar dan oorspronkelijk voor piano geschreven door Enrique Granados.
1: Happy, happy. Happy, happy.
2: Mooi moment.
0: Ja, waar sudder je op door? Waar kijk je naar uit? Zeg het. En ik zoek er muziek bij elke dag in de muziekfabriek. Zo rond 1:30. Ik had het er net even over dat het vandaag Nationale Broer en Zusdag is. Willy Anne appt: dag Karin, broers en zussendag. Ik word er een beetje verdrietig van. Ik mis intussen 4 van de 6 broers. Dan maar herinneringen ophalen met de 2 die er nog zijn. Heel goed, Willy Anne. Peter Harfold schrijft: ik word blij van de oude Spaanse vrouw die niet uit haar huis wordt gezet. Oh, echt, dat wist ik niet. Wat een goed nieuws. Ja, een vrouw in Madrid die een bizarre huurverhoging kreeg van haar nieuwe huurbaas. Er kwam heel veel protest. Heeft blijkbaar geholpen. En tot slot, luisteraar Elma. Zij sprak haar mooi moment in. Luister maar.
3: Hallo Karin, hier ben ik weer en ik heb weer zo'n fijn bericht vandaag. Ik ga vanavond namelijk naar de repetitie van de KOV in Middelburg. Want als zanger van VOV, de Vlissingse Oratoriumvereniging, gaan we samen met deze twee koren de Carmina Burana uitvoeren. Daar heb ik zoveel zin in en het liefst heb ik dus 2 repetities tegelijk in een week. En dan gaan we in november lekker uitvoeren. Zo'n zin in, vanavond dus repeteren en in november uitvoeren.

deel 2 en 3 uit het vioolconcert van Felix Mendelssohn. Je hoorde Janine Jansen op haar viool bij het Gewandhausorkest Leipzig. Onder leiding van Ricardo Chailly speelden zij. Vorig jaar stond dit vioolconcert op plek 163. Ja, ik ben zo benieuwd hoe deze en al die andere werken er dit jaar bij staan in de klassieke top 400. Over een week zitten we er middenin en morgen wordt de lijst bekend. Ik kan eigenlijk niet wachten. Ook bijvoorbeeld hoe het zal aflopen met Madama Butterfly van Giacomo Puccini dit jaar. Vorig jaar op plek 297.

de film Dances with Wolves. John Barry schreef de muziek. En daarvoor hoorde je het Zoomkoor uit Puccini's Madama Butterfly. De Wiener Philharmoniker en het Wiener Staatsopernkoor. Rima Ghashaj is een Libanese zangeres. Bekend om haar combinatie van traditioneel Arabische zang met invloeden uit de jazz. En in 2016 bracht ze het album Was Wishni uit, waarop ze samenwerkt met verschillende Nederlandse muzikanten, onder wie gitarist Maarten van der Grinten. En de titeltrack Was Wishni, die je nu hoort, vertaald, is Het fluister tegen me en het gaat over ontsnappen aan het dagelijks leven. Ghashaj vraagt haar geliefde om haar aandacht te geven, om haar mee te nemen en even alles te laten vergeten.

Rima Gijs zong Was Wish Nie met een muzikale vrienden. Onder andere Maarten Ornstein hoorde je op klarinet. Was Wish Nie, fluister tegen me.

0: NPO Klassiek. Jij hebt de volgorde bepaald en wij gaan ze voor je draaien. De allermooiste klassieke werken. Je hoort ze allemaal in de Klassieke Top 400. Vanaf maandag, de hele week, elke dag van 7 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. De Klassieke Top 400. Natuurlijk hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/top400.
1: Ster.
2: 65 jaar, Vrienden van het Lied. Zondag 18 oktober, Pruis Tivoli Vredenburg van kleur, klassieke klanken en klinkende stemmen. Vier het mee, Vrienden van het Lied. Kijk voor meer info op tivolivredenburg.nl.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main round, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
7: De Nederlandse reisopera en Club Guy & Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
8: Zondag 11 oktober klinkt Aandacht voor het Klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Doordat de distributeur van een afslijkmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt krant NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur GoodLife gevraagd om op te treden tegen NRC en Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend afslankmiddel. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's. Maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes. Maar het is niet duidelijk of GoodLife ook daar een rol bij speelde. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zou dat hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd en dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De aanvaller is overmeesterd. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam 2 nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. En bij de doorzoeking in Amsterdam, maar ook Diemen en Hoofddorp, werden vuurwapens, telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werd een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. En de politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij de motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Zij worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij Hells Angels 49 miljoen euro aan spullen in beslag nemen. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 19 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij betrokken waren. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Supporters van de Israëlische club Hapoel Be'er Sheva zijn volgende maand niet welkom bij de Europa League-wedstrijd tegen AZ. Volgens de gemeente Alkmaar heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Ook de kans op demonstraties speelt een rol. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen, het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
2: Toppianiste Anna Federova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
0: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk, Walrenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
7: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
8: NPO Klassiek. Avro Tros.
9: Met zometeen een van Sibelius' populairste werken, de Karelia-suite. Eerst Oeverturen met Oeverturenkoning Händel.
8: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

10 over 1. Lekker ouverturen met Il Pomodoro. Ze speelden de ouverturen uit Tamerlano van Georg Friedrich Händel. Het is de Muziekfabriek, je klassiek lunchprogramma. Wat fijn dat je luistert, dat je erbij bent. En ik lees hier in de app nog een nagekomen mooi moment van Jolanda Bauma. Ik lees even voor. Ha Karin, ik verheug me deze woensdag heel erg op het feit dat we morgenochtend vroeg met ons gezin voor een lang weekend naar Londen gaan om ons 30-jarig huwelijk te vieren. Natuurlijk heb ik zin om de stad te bekijken, maar ik word vooral blij van een lang weekend met ons hele gezin samen te zijn. Kan je iets laten horen waardoor ik nog meer in de stemming kom? Zeker, Jolanda, ik weet natuurlijk niet of jullie met z'n vijven zijn, maar sowieso heeft dit pianoquintet de juiste verheugsfeer.

0: Wat een samenspeelvreugde. Marc-André Amelin op piano met het Tagarts Quartet. Ze speelde twee delen, het derde en het vierde deel uit het pianoquintet van Florence Price.
1: Goed idee.
0: Ja, voor deze woensdag gedichtdag, want ja, ik bedoel, een stuk poëzie lezen op een midden in de weekdag is altijd een goed idee. Voor deze gedichtdag heb ik een gedicht over een hond met herkenbare gedragingen. Als je tenminste goed observeert. Dat deed de dichter Henk van Zuiden. Hij is behalve dichter ook bloemlezer. En ik las, hij woont in Loosduinen en heeft zelf ook een hond met de naam Mila. Maar dat terzijde. Zijn gedicht heet Hondje. Als hij nauwelijks meer eet, met drinken matig is, overdag onrustig beweegt, halve nacht wakker ligt, droge neus heeft en natte ogen, niet van zich afbijt, maar snakt naar bijzondere aandacht, koud en warm tegelijk voelt, jankt bij Bach's cello-suites, oortjes spitst bij woordjes diva en roos, als zijn gedrag hieraan voldoet, of bijna, dan heeft hij geen ziekte onder het vel. Of is rusteloze verliefdheid dat wel?

Jean-Guyen Keras op zijn cello met twee boerees uit de cello-suite nummer 3 van Johann Sebastian Bach.

0: Tenebrae zong Bogoro di Tsedevo. En daarvoor Kantiek van Simeon uit de Vespers van Sergei Rachmaninov.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Als 10-jarige tekent de Finse jongen Janne Sibelius zichzelf. Op het papier staan helemaal onderaan hoge bomen met daaronder in het midden zijn familie. En helemaal hoog boven in het papier, in een luchtballon, hoog boven zijn familie, tekent hij zichzelf. Het is bijna een voorspelling van zijn toekomst. De kleine Janne zou uitgroeien tot Jean Sibelius, de componist die de Finse muziek naar grote hoogte zou brengen. Muziek zat al heel vroeg in zijn hoofd. Als zijn moeder piano speelde, kroop Janne onder de piano om de klanken te verbinden met de patronen van het tapijt. En dat kleine jongetje groeide dus uit tot een componist die zijn liefde voor Finland in muziek wilde uitdrukken. Hij liet zich daarbij inspireren door de Finse natuur, door de geschiedenis en de cultuur. En dat alles komt samen in deze Karelia-suite.

0: Relia, de suite van Jean Sibelius. Het Oslo Philharmonisch Orkest hoorde je onder leiding van dirigent Maris Janssons.
1: De klassieke top 400. Zo, die is weer ingevuld. Oh, vergeten.
2: Stemspijt.
0: Ja, het is wat. Heb je die stemlijst voor de klassieke top 400 eindelijk verstuurd, kom je er daarna achter dat je dat ene stuk vergeten bent. Vertel het ons. Vertel het met de NPO Luister-app. Dan bieden producer Loes en ik troost door het draaien van je vergeten stuk. Vandaag doen we dat voor luisteraar Mike. Hij schrijft: mijn stemspijt is uit Ravel's Daphnis en Chloé, Lever du jour. Ik draai hem nu maar non-stop tijdens het studeren voor mijn kunstgeschiedenis tentamens. En het helpt enorm. Begrijp ik dit begin van de dag, dit ontwaken op een mooi liefdesthema. Hier is hij voor jou, Mike.

Daphnis wordt wakker in het muziekverhaal over het herderskoppel Daphnis en Chloé. Muziek van componist Maurice Ravel, Lever du jour, voor luisteraar Mike gedraaid, want hij heeft zo'n last.

0: Een deeltje Suite Bergamasque van Claude Debussy. Had u het als zodanig herkend, meneer Zwiep?
1: Nou, ze knapt er behoorlijk van op deze manier.
0: Leuk, hè? Punch ja, Brothers. Ja, super. Een hele gave cd sowieso van de Punch Brothers.
1: Punch Brothers.
0: Punch, ja. Een punch in de stomach. Wat is dat?
1: Die is niet van die punch stompje. Die je op een bruiloft of bij een feestje kan eten, zeg maar.
0: Nee, dat heet toch anders?
1: Punch, toch? Of niet?
0: Punch?
1: Loes, weet je dat? Punch ook.
0: Oh, ja. Met alcohol is dat of zonder?
1: Ja, dat weet jij dan misschien weer, maar dit klonk
0: als... Ja, je hebt zo'n verschil. Je hebt vrucht, bol. Bol?
1: Bol, oh ja.
0: Dat
1: ja,
0: is
1: ja.
0: Met alcohol. Ja. Volgens mij, en punch is dan alcoholvrij.
1: Ja, let's go bowling. Hello. En wat ik ga doen, dat vraag je nu eigenlijk.
0: Ja hoor, dat vraag ik zeker. Ja,
1: ik ga
0: zonder
1: dus,
0: woorden, maar je allemaal, begrijpt mij altijd.
1: Zeker. Ik ga allemaal country en bluegrass versies draaien. Muziek van Bach, Chrysler, Stolz. Nee hoor, gewoon originals.
0: Originals?
1: Want het origineel is vaak ook al meer dan de moeite waard.
0: Ja, dus, je hebt groot gelijk.
1: Ja,
0: de afwisseling hè, houdt het soms ook,
1: ja, dat is het,
0: houdt ons scherp.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, hier is een totaal origineel ook hoor. Louise Farrenc, symfonie nummer 3. Veel plezier bij Sander Zwiep op een heerlijke middag. Dag.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Aldit wil meer
1: klassiek. Deze week Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Met dat heerlijke melodietje waar je zo lang op moet wachten.
2: En dan is altijd de vraag, hoe vaak herhaal je dan dit thema? Want hier kopen mensen een kaartje voor, hè,
3: Aldit? Ja, alleen voor dit. Ja, ik schiet een beetje vol hier. Kun je dat verklaren?
2: Ja, het is inderdaad een ontzettend melancholisch stukje muziek. En het doet een heel direct appel op je gevoelswereld. Hè?
3: Ja, ja.
0: Luister naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
9: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
8: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
10: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel. Herman Kruider, nu in Singer-Laren.
12: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
11: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n 41.000 euro lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door bezoekers. Na de steekpartij gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij betrokken waren. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. De dader is overmeesterd. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. In het kanaal is nauwelijks voedsel voor het dier. De autoriteiten in Zuid-Korea hebben daarom al meerdere keren geprobeerd om de haai terug in zee te krijgen. Vrijdag volgt waarschijnlijk een nieuwe poging. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 25 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan ook onweer bij zitten. Morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het meestal droog. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Lees Verkeerde afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
6: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
7: 65 jaar Vrienden van het Lied. Zondag 18 oktober, Pruis Tivoli Vredenburg van kleur, klassieke klanken en klinkende stemmen. Vier het mee, Vrienden van het Lied. Kijk voor meer info op tivolivredenburg.nl.
0: Klassiek. Omroep Max.
8: Goedemiddag. Van Stefansdom tot Donau en van Prater tot Hoendertwasserhaus. De stad van commissaris Rex. Ja, pak de zakdoekjes er maar bij. Want we zijn dit uur in Wenen.
9: Maatwerk.
8: Dit is Concertus Musicus Wien.
9: Met Sander Zwiep.
8: Nee, met Nicolaus Harnoncourt.

0: Concertus Musicus Wien onder leiding van Nicolas Harnoncourt met het eerste deel uit de Feuersymphonie van Joseph Haydn. En het heeft te maken met Die Feuersbrunst, een toneelstuk, De Vuurzee. En dan niet zomaar een toneelstuk, maar voor marionetten gemaakt met in de hoofdrol ene Hanswurst de Schoorsteenveger. Klinkt hartstikke guitig. Maar goed, marionettentheater en muziek van Haydn. Ja, als hij wat later had geleefd, had hij ook de muziek voor Thunderbirds kunnen schrijven.
1: De bestemming.
0: Ja, we zoeken een plaats in Nederland. Als je die voor 16:45 vanmiddag raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon. En de hints van vandaag zijn Hans van den Boom, die naam kennen we wel, Janmar Hanasaka en Weerwater. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Hans van den Boom, Janmar Hanasaka en Weerwater.

Celliste Ophélie Gaillard en haar Pulcinella Orkest met het eerste deel uit het celloconcert in A groot van Carl Philipp Emanuel Bach. En hoewel deze CPE Bach zelf nooit in Wenen is geweest, kwam zijn muziek daar wel degelijk terecht. Mozart was bijvoorbeeld vol lof en die zei over CPE Bach: hij is de vader, wij zijn de kinderen. En Mozart ging zelfs op een soort bedevaart naar Hamburg om de toen wat ouder geworden zijnde Carl Philipp Emanuel mee te maken. Die vertikte het om in Mozarts bijzijn te spelen. Nee, hij hoorde veel liever het wonderkind op zijn orgel spelen en hij gaf ook de Oostenrijkse knaap achteraf een stevige omhelzing. Warme muzikale banden. Nou, van die knaap is nu volgende muziek. Komt uit een opera die op 30 september 1791 in Wenen in première ging. Die Zauberflöte.

0: Ja, het is echt geen makkelijk instrument om te bespelen, die fortepiano, vergeleken met de moderne vleugel. Want het is zo'n gevoelig instrument. En een meester op dat gebied is Ronald Brautigam. Hier met het eerste deel uit de 5e sonate voor piano van Wolfgang Amadeus Mozart. En Ronald bespeelde een fortepiano uit 1992 op basis van een ouder instrument. En als je hem live wil meemaken, Ronald, dat kan aanstaande dinsdag bijvoorbeeld op Schiermonnikoog. Daar speelt hij muziek van Ludwig van Beethoven. Dus boek die kaartjes voor de boot maar vast, zou ik zeggen.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En daarvoor hoorde je de stemmen van het Orkester Noor uit Noorwegen met die zauberfleuten van Mozart, deel O Isis und Osiris en Ach, ich fühl's, es ist verschwunden. Heel mooi, heel weinig vibrato, hele heldere stem van Ruth Williams, een jonge sopraan. Nu het slot uit de eerste symfonie van Johannes Brahms, iemand die veel in Wenen bivakkeerde. En daarin hoor je een soort vervormde versie van een melodie uit Beethovens 9e symfonie. Het is zeg maar Ode aan die Freude met een fopneus en een plaksnoor.

En dan is het misschien net als met oude kaas of met een goede whisky. Het heeft tijd nodig om goed op smaak te komen. En ach mensen, Johannes Brahms heeft dan wel 20 jaar zo'n beetje gedaan over zijn eerste symfonie. 20 jaar werk. Maar wat zit hij vol met heerlijkheden. Dit was het slot uit die eerste symfonie. En daarin zelfs ook nog een verjaardagsgroet aan zijn kennis Clara Schumann. Zijn zeer goede kennis op de melodie van een alpenhoorn uit de Alpen. Hoog op de berg zingt de herder diep in het dal. Als deze melodie groet ik je, Clara, 1000 maal. Hoog op een berg, tief in taal, grüß ich dich 1000 maal. Je zou maar componist zijn om op deze manier je affectie kunnen overbrengen. Een luxe. Je hoorde het Philharmonisch Orkest van Hamburg onder leiding van Kent Nagano.

Een liedje van de laatste meester van de Weense operettemuziek, Robert Stolz uit Liebeskommando im Traum hast du mir alles erlaubt. In mijn droom vond je alles goed. In mijn droom was je zo lief. In mijn droom geloofde ik bijna dat ik in het paradijs was aangekomen. Dat zong Jonas Kaufmann in de Slow Fox operetteversie van Ik heb zo waanzinnig gedroomd, zeg maar. Straks het klarinetconcert van Charles Frere Stanford en andere Britse streken in maatwerk.

0: NPO Klassiek. Een contrastrijk programma deze week in het Vrijdagconcert. Het Radio Philharmonisch Orkest en dirigent Marzena Diakoun nemen je mee op reis. Waan je in het prachtige Italië met de vierde symfonie van Mendelssohn. Daarnaast hoor je het Van Baarle trio in het meeslepende triepelconcert van Beethoven. Luister live mee, vrijdag om 8 uur naar het AVROTROS Vrijdagconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
3: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
5: 65 jaar Vrienden van het Lied. Zondag 18 oktober, Pruis Tivoli Vredenburg van kleur, klassieke klanken en klinkende stemmen. Vier het mee, Vrienden van het Lied. Kijk voor meer info op tivolivredenburg.nl.
4: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
6: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
7: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbelzware celstraf eisen. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis worden, in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming in de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners, bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit eerste ooggetuigenverslagen komt het beeld naar voren dat het een poging tot een aanslag was. Een met bloed besmeurd passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam werd doodgeschoten, was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Hij kwam daarna terug en schoot een man van 61 dood. Het weer wisselend bewolkt, uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad en in het binnenland 25 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan onweer bij zitten. Morgen vooral in het oosten nog buien, in de rest van het land dan weer droog. Het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
0: Ster. Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: 65 jaar Vrienden van het Lied. Zondag 18 oktober, Pruis Tivoli Vredenburg van kleur, klassieke klanken en klinkende stemmen. Vier het mee, Vrienden van het Lied. Kijk voor meer info op tivolivredenburg.nl.
5: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
7: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
8: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
7: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
9: Wij pleiten ervoor de Europese regels kritisch door te lichten. Ruimte te bieden voor maatwerk.
10: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Het tweede deel uit de Ierse symfonie van Charles Villiers Stamford. En hij wordt geëerd in Dublin, zijn geboorteplaats, met Stamford Green. Een prachtige plek waar je in een lommerrijke straat kunt genieten van de schaduw als het warm weer is. 30 september 1852 werd deze componist geboren, die zich later zou vestigen in Engeland. En daar veel heeft betekend voor het muziekleven.
1: De bestemming.
0: En die bevindt zich in Nederland. 16:45 komen we daar aan. Maar goed, waar is daar? Dat is de hamvraag. Als je het weet, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon. En de hints van vandaag zijn Hans van den Boom, Janmar Hanasaka, en Janmar met een Y, en Weerwater. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Hans van den Boom, Janmar Hanasaka en Weerwater.

Deel uit El Amor Brujo van Manuel de Falla door Andreas Mader, saxofonist, en zijn vrienden staan centraal op het album van de week. Je kunt het helemaal beluisteren op npoklassiek.nl. En dan gaan we nu naar een van de favoriete werken van collega Elsbeth Grütke. Dat weet ik wel zeker. Elsbeth, deze is voor jou. De Lam van John Tavener.

0: Even op adem komen bij deze kalme gitaarklanken, bekend van de film The Deer Hunter, gecomponeerd door Stanley Myers, hier uitgevoerd door Pablo Sainz Villegas, Cavatina, na The Lamb, uitgevoerd door het koor van King's College Cambridge, onder leiding van Stephen Cleberry.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Op deze dag in 1852 werd geboren Charles Villiers Stanford in Dublin, in een gezin met een cellist van een vader en een pianiste van een moeder. Pa en moeder voelden ook dat hun zoontje Charles veel in zijn mars had. Sterker nog, zijn eerste compositie was een mars. Hij schreef hem op zijn 8e. Wij gaan fast forward van 8 naar 80, opus 80 van Stanford. Hij was toen in de 50, toen hij zijn klarinetconcert schreef. Bournemouth Symphony Orchestra met klarinetist Robert Plain.

Het was het complete klarinetconcert van Charles Villiers Stanford met klarinetist Robert Plain en het symfonieorkest van Bournemouth onder leiding van David Lloyd Jones. Deze componist was zelf geen kleine jongen, maar hij had een bevriende collega in wie hij de grootste Engelse componist sinds Henry Purcell zag. Toe maar. Deze persoon in kwestie had zelfs dezelfde initialen, HP. Dan gaat het hier niet over Harry Potter, maar Hubert Parry. Je hoort van zijn hand een koorwerk dat je kunt kennen van de soundtrack van Atonement. Het wordt dan gezongen door Engelse soldaten. En in die hymn zit wat mij betreft ook een van de mooiste crescendi. Je weet wel dat muziek sterker wordt, op een hoogtepunt raakt. Op een tekst over de stem die spreekt door aardbeving, wind en vuur. En dan verstilt de zaak in de stilte. Je hoort het na deze partita ook van Sir Hubert Parry.

En alleen hierom is het al de moeite waard om een ticket naar Engeland te boeken. En het mee te maken in zo'n grote kathedraal met zo'n geweldig koor en het Engelse orgelkarakter. Tranen met tuit als je dit meemaakt. Schitterend. Of in Nederland bij een Evensong. Je kunt het gewoon eens proberen. Ga erheen en kijk of je het wat vindt in die akoestiek. Dit was van Hubert Parry, Dear Lord and Father of Mankind, door het koor van Westminster Abbey met Daniel Cook aan het orgel. Daarvoor van dezelfde componist een partita voor viool en piano, Benjamin Nabarro viool en Tim Horton piano. Op weg naar nog een uur maatwerk met tweemaal een A6 en de Zuiderzee-symfonie. Zouden het hints zijn? Ik denk het wel.

0: NPO Klassiek. Jij hebt de volgorde bepaald en wij gaan ze voor je draaien. De allermooiste klassieke werken. Je hoort ze allemaal in de klassieke top 400. Vanaf maandag, de hele week, elke dag van 7 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. De klassieke top 400. Natuurlijk hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/top400.
1: Ster.
2: 65 jaar Vrienden van het Lied. Zondag 18 oktober, Pruis Tivoli Vredenburg van kleur, klassieke klanken en klinkende stemmen. Vier het mee, Vrienden van het Lied. Kijk voor meer info op tivolivredenburg.nl.
3: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
5: Zondag 11 oktober klinkt Aandacht voor het Klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
6: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
8: Toppianiste Anna Federova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 km per uur reed in een woonwijk. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden naar een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35 gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter kunnen worden gebracht. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het verder uitzoeken. Het weer wisselend bewolkt, uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
4: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
5: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main round, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
4: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
6: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
7: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
9: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zou dus maatwerk moeten zijn.
10: Ja.
9: En wat houdt maatwerk dan in?
11: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Ja, met die laatste klap zit je gelijk op scherp voor de finale van de 9e symfonie van Dvořák. Dit was deel 3 van die Uit de Nieuwe Wereld symfonie. Minnesota Orchestra onder leiding van Sir Neville Mariner. Grote componist is toch, Dvořák. In Tsjechië hebben ze zelfs een transportbedrijf naar hem genoemd. Ik denk gewoon dat het dezelfde familienaam was. Maar soms zie je in koeienletters op de A12, zie ik het wel eens, Dvořák transporten. En dan hoor ik toch een beetje die muziek in mijn achterhoofd.
1: De bestemming.
0: Dat is een plaats in Nederland. 4:15 komen we eraan. Nou ja, laat me weten wat die bestemming is. Dan maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon. En de hints zijn Hans van den Boom. Jazeker, de OG, de enige echte Hans van den Boom. Janmar Hanasaka. Janmar met een Y. En Weerwater. Wat is die bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Hans van den Boom, Janmar Hanasaka en Weerwater.

Het Aurelia saxofoonkwartet met het eerste deel uit Andante en Scherzo van Eugène Bozza. In de bestemming van vandaag vind je een saxofoonweg en een saxofoonpad. Kijk, saxofoonliefhebber bij de gemeente, denk ik. Nu 2x A6. Biagio Marini's sonate, canzone A6. En daarna van Pierre de Manchicourt, Kyrie uit de Missa Regis Terrae, A6.

0: Muziek van vroeger, heel vroeger, toen de gulden nog van hout was. Pierre de Manchicourt componeerde dit toen de bestemming van vandaag in nog geen eeuwen gebouwd was. Missa Regis Terrae A6, uitgevoerd door het interessante collectief Beauty Farm, zo noemen ze zichzelf. Op de voorkant van de cd een plaatje van een jongeman met ontbloot bovenlijf. De aanleiding ontgaat mij momenteel eventjes. Daarvoor Canzone A6 van Biagio Marini door Concerto Sirocco.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En nu een boottochtje met een paar goed gemutste schippers over de Zuiderzee. Symfonie nummer 7 van Cornelis Dopper.

Ja, toch leuk, zo'n symfonie met een ingebouwde karaoke-functie. Als je tenminste oud-Nederlandse liedjes op je repertoire hebt staan. De zevende symfonie van Cornelis Dopper, de Zuiderzee-symfonie. Met Gelukkig is het land, onder meer. Radio Symfonieorkest, onder leiding van Kees Bakels. En omdat we nu toch al een beetje natte sokken en een natte broekspijp hebben gekregen. Hier is The Shape of Water.

0: de bestemming.
1: Hans van den Boom, Jammer, Hanasaka en Weerwater waren de hints van vandaag. Dagfinalist is geworden Wim Willems. Die schrijft, de bestemming is Almere. Jammer, Hanasaka is de naam van het stadion van Almere City FC. Het Weerwater is het grote meer langs de snelweg A6 bij Almere Stad. Hans van den Boom woont in Almere. En Wim zegt, ik ben hem wel eens tegengekomen bij de afhaal Chinees en ik herken hem aan zijn karakteristieke stem. Dat vind ik echt prachtig, want toen ik nog bij Avrotros werkte, sprak Hans vaak over zijn liefde voor de afhaal Chinees daar. En dan zei hij, ik ga zometeen weer naar de Chinees. En dan had hij een hele fijne avond. Dus Wim was daar getuige van. Goh. Almere City FC was een poosje een eredivisieclub en boekte de eerste winst in de eredivisie op 30 september 2023. Het vernederde FC Utrecht in eigen huis met 0-2. Inmiddels zijn ze niet meer in de eredivisie. Ik wens de club het allerbeste voor de toekomst. En dit is alvast een klein muzikaal steuntje in de rug. En zing gerust mee met Zeedog.

Ook weer zo'n koor, een stadionwaardig Gabrielli Concert and Players en Roar, onder leiding van Paul McCreesh met Zedok the Priest. Ook iets met de Champions League, volgens mij, deze muziek. Daar heeft Karin Lacour een mooi podcast over gemaakt. Hierna Podium met Hans Afmans. Ik maak natuurlijk nog het laatste woord aan Truman Capote. Die zei, falen is gewoon de specerij die succes op smaak brengt.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik een jaar of drie was zo'n beetje dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op npoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Goedemorgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
10: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar 1 bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al, omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer, in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Deze rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
5: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
4: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
5: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AfroTros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
0: NPO Klassiek. NTR.
9: Podium met Hans Hafmans.
10: Goedemiddag, welkom bij Podium van woensdag 30 september. Met onder meer in deze uitzending de Kinderboekenweek gaat van start met muziek als thema. En de Nederlandse bariton John Breugeler is op 81-jarige leeftijd overleden. Ik spreek zo dirigent Ed Spanjaard, die veel met hem heeft samengewerkt. Hier horen we John Breugeler in een aria uit Thaïs van Jules Massenet.

0: Voilà donc La Terrible Cité uit Thaïs van Jules Massenet, bariton John Breugler en het Radio Philharmonisch Orkest geleid door Sergio Commissione, overleden nu op 81-jarige leeftijd. John Breugler, bariton, zong over de hele wereld in zeer uiteenlopend repertoire, van Bach tot Alban Berg tot Wagner. Breugler begon altijd onbevangen aan een nieuw werk, met een ijzeren discipline. Eén bladzijde per dag aan alles wat hij mooi vond, ontpopte zich als Wagnerzanger bij uitstek. In Nederland werd hij bekend bij het grote publiek door zijn vertolkingen van de rol van Wotan in Wagners Ring des Nibelungen. Dat hij operazanger werd, gebeurde ook eigenlijk een beetje tot zijn eigen verbazing, vertelde hij toen we hem vorig jaar spraken, ter ere van zijn 80ste verjaardag. Breugler had inmiddels een hersenbloeding gehad, dat hoor je wel in zijn spraak. Hij vertelde hoe hij in het operavak terechtgekomen is, hier John Breugler, vorig jaar.
1: Ik ben begonnen met inderdaad het tekenen voor een carrière als liedzanger. En dat was ook de tip van mijn leraar Leo Ketelaars aan het conservatorium. Wij gaan voor liederen. We laten dus die opera even met rust. En daar ben ik dus later ingegroeid. En ik kreeg opeens een uitnodiging van de opera van Frankfurt. Dat deed Michael Gielen Parsifal. En toen ben ik dus gewandeld in dat opera-repertoire. En dat is begonnen in Frankfurt. En dan moet je je voorstellen, ik heb de Wotan-partij uit de Ring, die heb ik ingestudeerd. Ik ben begonnen in te studeren tijdens de repetities van de opera Loulou in Berlijn, in het theater Unter den Linden. En ook iedere dag weer een bladzijde.

0: Dat was John Breugeler als Wotan in de Rienes Nibelungen van Wagner. En daarvoor aan het woord in een podiumuitzending vorig jaar, ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag. Het hele gesprek is straks terug te luisteren op npoklassiek.nl/podium. Vannacht overleed hij dus, John Breugeler. En iemand die veelvuldig met hem samenwerkte was dirigent Ed Spanjaard. Ed, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Sterkte met het verlies van een dierbare vriend en collega. Wat voor een zanger.
1: Ja, het is geweldig om hem weer te horen. En ja, die magistrale scène uit de ring waar die eerdaden oermoeder Erwache toezingt. Hè, dat iemand uit de eeuwige slaap zou moeten kunnen opstaan. Dat is natuurlijk navrant om dat nu te horen. Ik was lang de chef-dirigent van het Limburg Symfonieorkest. En John was een ongelooflijk belangrijke zanger in Limburg. Niet alleen daar, maar hij was daar echt een coryfee. Dus we hebben veel samengewerkt. Maar hij en Leni, zijn vrouw, hadden ook een tijd lang een woning vlak bij mij in Amsterdam, omdat John zo vaak met de Nederlandse opera zong. Dus daar zagen we elkaar ook af en toe.
0: Ja. Als je dit nou weer hoort, zo'n fragment uit De Ring, kun je beschrijven wat voor zanger hij was?
1: Ja, het eerste wat me opvalt is dat hij volledig uit volle borst zingt. Een mooi, krachtig, kernachtig geluid. Ik zou het zeggen, echt een heldenbariton. Dat is de Wagner lagere mannenstem. Niet de bas, maar het is de bariton en bas. Het is ook voor de zwaardere rollen van Verdi en Johanna aan, bijvoorbeeld in Salome van Schaus. En dat lag hem fantastisch. En het was een hele eerlijke zanger. Ik heb veel met hem gedaan. Ik kan me geen enkel moment herinneren van onvrede of geneuzel. Ik ben ook vrij vaak bij hun thuis geweest. En dan zaten we lekker aan de vleugel nieuwe dingen in te studeren. En de allereerste Mozart-opera die ik dirigeerde was Così fan tutte. Dat is eind jaren 70. En John was Guglielmo, de bariton. En een paar jaar later de hoofdrol in Don Giovanni. En hij had al die natuurlijke kracht in dat geluid. En ik zei toen tegen hem, John, volgens mij word jij nog eens een Wagner-zanger. En toen zei hij, nou dat weet ik nog zo net niet. Maar elke keer daarna, als we elkaar zagen, zei hij, weet je nog dat je dat toen zei?
0: Dat is gebeurd. Jullie hebben vaak samengewerkt. Ik meen met de... staat hier dat jullie de Don Quixote-liederen van Ravel hebben gedaan. Ja. Hoe was dat? Dat is Frans repertoire, hè? Dat is wel ver
1: ja,
0: van...
1: Ja, heb ik een hele leuke. We hebben het zelfs een paar keer gedaan. Ik
0: ver van Wagner.
1: Zowel... we hebben ook Wagner gedaan. We hebben Verdi-aria's gedaan. En Mussorgsky. Maar Ravel was heel leuk. Dat zijn die drie Don Quixote-liederen. Een van de laatste werken die Ravel componeerde. Nog na de Bolero. En... heel leuk, John had dat met belangrijke dirigenten gedaan. En die zei, Haitink, die zei altijd, je moet het heel Frans en subtiel zingen. Maar Pierre Bernac, de partner van Poulenc, die een bekende zangcoach was, die zei, nee, dat moet heel macho-achtig gezongen worden. Waar ik het niet helemaal mee eens was, want die eerste twee van die drie liederen met orkest zijn heel sober georchestreerd. En die hebben ook een bepaalde ingetogenheid. Maar dat was altijd heel leuk om daar met John over te bakkeleien, wat er geen bakkeleien was. En ik trouwens, Hans, er is vandaag iets heel wonderlijks. Ik kom net van het conservatorium, waar ik lesgeef aan masterdirigenten. En een volslagen toeval, een nichtje van John Brusseler, Ingeborg Brusseler, was onze gast om Mahlerliederen te zingen. Dat lijkt wel alsof het geanceneerd was. Dat was het niet. En zij is een alt mezzo en zingt fantastisch. Ik dacht, jeetje. En je weet waarschijnlijk dat de oom van John, Caspar Brusseler, was ook een bekende Wagnerzanger in Duitse operahuizen. Ja. Dus er zit een hardnekkig gen in dat geslacht die maakt dat ze waanzinnig goede zangers zijn.
0: Ja, ik heb hem een keer gesproken, jaren geleden. Toen vertelde hij dat hij ook zo opgegroeid is in Zuid-Limburg met die mannen aan tafel boven een taverne en allemaal liederen zingen. Ja, je waant je toch in de tijd van Frans Schubert, zeg maar. Maar die cultuur, ja, die bestond en bestaat nog steeds in Limburg. Ja, ja, enorm, enorm mooi. Prachtig om te horen. Ed, dankjewel. Dank voor dit prachtige in memoriam, John Breugler. Hier horen we hem in een van zijn lievelingsliederen, Die zwei blauen Augen, uit de lieder eines fahrenden Gesellen van Gustav Mahler.

0: Die zwei blauen Augen uit Lieder eines fahrenden Gezellen van Gustav Mahler, bariton John Breugeler en het Schönberg Ensemble, geleid door Reinbert de Leeuw. Afgelopen nacht dus overleden op 81-jarige leeftijd. De Nederlandse bariton John Breugeler met een grote internationale carrière. Het is 17:30, tijd voor de ANWB met Edwin Gerritsen.
1: Het is vrij druk op de weg met 500 kilometer file. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Utrecht. De langste file staat op de A15, Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht is de extra reistijd 1 uur.
2: Podium met Hans Hofmans op NPO Klassiek.

De Amerikaanse pianist Kit Armstrong, van Brits-Taiwanese komaf, kreeg vanaf zijn 13e les van Alfred Brendel. Die noemde hem een wonderkind. Inmiddels is hij zelf, Kit Armstrong, 34. Heeft een hele reeks albums op zijn naam staan. Deutsche Grammophon brengt nu een groot aantal live-opnamen op de markt. Bijna 4 uur muziek in totaal. Opnamen van allerlei concerten, variërend van Rachmaninoff tot ver terug in de tijd. Hier François Couperin, La Barricade Mysterieuse, voor clavecimbel. Of zoals hier, ook voor clavecimbel, William Byrd, Engeland, meer dan 400 jaar geleden.

Roland or Lord Willoughby's Welcome Home van William Byrd, 400 jaar geleden dus, pianist van nu, Kit Armstrong. Van de 16e eeuw Engeland tot ver in de 20e eeuw, een grote greep uit de live-opname van pianist Kit Armstrong, net uitgebracht op Deutsche Grammophon. Alles gespeeld op de moderne vleugel. Dat gaat natuurlijk goed en mooi. Maar pianist Christian Bezuidenhout zoekt het vaak bij instrumenten uit de tijd van de compositie om dichter bij het klankideaal van de componist te komen. Bezuidenhout heeft meerdere platen met pianoconcerten van Mozart uitgebracht. Dit is zijn nieuwste album met onder andere het 14e pianoconcert van Mozart.

fortepianist Christian Bezuidenhout en het Freiburger Barokorkester in het eerste deel uit Mozarts 14e pianoconcert. Nieuw album in een reeks van Mozart pianoconcerten komen we later vandaag op terug. En dan dit, de Kinderboekenweek begint vandaag. Het is een 12-daagse eigenlijk, want deze 72e editie duurt nog tot volgende week zondag. Het thema is Spot aan. We gaan de planken op. En daarmee worden de podiumkunsten ook nog eens extra onder de aandacht gebracht bij de jongste lezers. Er is een Kinderboekenweek geschenk, het boek Terug naar de Schoenenboom van Milouska Meulens, dat je gratis krijgt bij aanschaf van 13,50 of meer. En voor de allerjongste is er een prentenboek, dat heet Herrie in de Tent. Er is van alles georganiseerd voor de kinderen in boekhandels en bibliotheken, van auteursbezoeken, signeersessies tot kinderboekenfeesten, dwars door het land. Op kinderboekenweek.nl is het hele programma te zien. In dat prentenboek Herrie in de Tent verzamelen dieren zich in een grote muziektent om op te treden. Beren, tijgers, varkens, pinguïns en olifanten sluiten aan, elk met hun eigen talent. Het verhaal draait om het muzikale optreden, spelen de dieren wel in de maat en luisteren ze naar elkaar, nou ja, niet echt blijkt. Het kabaal wordt steeds groter. Dit is toepasselijk Circus Polka voor een olifant van Igor Stravinsky.

Circuspolka voor een olifant van Igor Stravinsky, het London Symphony Orkest, dirigent Michael Tilson Thomas. We gaan naar de concerttips van Podium. Op Schiermonnikoog kun je een week lang opgaan in muziek en natuur. Dave Kut brengt ongehoorde tuba-muziek naar Amsterdam. En in Heerlen speelt Phil Zuid Britain's War Requiem. Zin in een weekend kamermuziek en een boottocht naar de Wadden? Op Schiermonnikoog dompel je onder in muziek en natuur. Denk aan het Fibonacci-kwartet, Club Klassiek, op excursie, een late-night concert met Frank Peters, pianist met Nocturnes. Tot volgende week, eind volgende week, kun je de boot nemen en het zelf ervaren op het Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog. Het NTR Avondconcert gaat mee en keert spoedig terug met de opnames. In Heerlen, vrijdagavond, Britain's War Requiem bij Phil Zuid, met onder meer het Groot Omroepkoor. Een indrukwekkende dodenmis, geschreven voor alle oorlogsslachtoffers, klinkt in een uitvoering van formaat. En tubaist Dave Kut speelt morgen in Splendor in Amsterdam, samen met bastrombonist Marijn Michielsen, zanger en verteller Matthijs van der Voert, pianist Gerard Bouwhuis, onbekend repertoire voor tuba ongehoord. Volgens Kut is het een absurde avond, soms ontroerend. Ontdekkingen dus in Splendor op tuba. npoklassiek.nl/podium, daar staan de concerttips. En om nog even bij dat thema van de kinderboekenweek te blijven, podiumbeesten, met een tuba kun je ook heel goed een olifant nadoen.

0: Rambling Elephant Rag van Marcus Fagerhoedt. Door tubaist David Koets met pianist Gerard Bouwhuis. Morgenavond laat hij de tuba stralen in Splendor in Amsterdam. npoklassiek.nl/podium, daar staan de concerttips. Even 6:12, blik op de weg, de ANWB met Edwin Gerritsen.
1: Het is vrij druk op de weg, er staat nu nog 500 kilometer file. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland. De langste files staan op de A4, Amsterdam richting Rotterdam, voor Den Haag-Zuid een half uur vertraging. A12, Utrecht richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden, 3 kwartier extra reistijd.
2: Podium met Hans Hafmans op

Blues uit de vioolsonate van Maurice Ravel. Ja, er zit wel een viool in, twee zelfs, maar geen piano, maar een complete band. Saxofonist Andreas Mader met zijn muzikale vrienden. Het album van de week op npoklassiek.nl staat hij integraal deze week. Na het nieuws van 6 uur in het podium de gouden opname van de Italiaanse violist Salvatore Accardo. En daarvoor langs de randen van klassiek, vandaag in Schotse sferen, hier alvast een korte voorproef.

0: NPO Klassiek. Een contrastrijk programma deze week in het Vrijdagconcert. Het Radio Philharmonisch Orkest en dirigent Marzena Diakoun nemen je mee op reis. Waan je in het prachtige Italië met de vierde symfonie van Mendelssohn. Daarnaast hoor je het Van Baarle trio in het meeslepende triplecontert van Beethoven. Luister live mee, vrijdag om 8 uur naar het AVROTROS Vrijdagconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Zondag 11 oktober klinkt Aandacht voor het Klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
6: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
9: 65 jaar Vrienden van het Lied. Zondag 18 oktober, Pruis Tivoli Vredenburg van kleur, klassieke klanken en klinkende stemmen. Vier het mee, Vrienden van het Lied. Kijk voor meer info op tivolivredenburg.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Dat heeft haar uitgever bekendgemaakt. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Later schreef ze De Verwarde Cavia en de opvolger De Verwarde Cavia terug op kantoor, waarmee ze vorig jaar de NS Publieksprijs won. Ook had ze een column op de voorpagina van de Volkskrant. Voor haar eerste solo theatervoorstelling Dagbraken won ze gelijk de prijs Nederlands Hoop voor de meest veelbelovende theatermaker. Op dit moment is ze op tv te zien als jurylid in het spelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurbeweging. Poging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel Ja 21 als de ChristenUnie, SGP en Pro zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. Ja 21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond structurele controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de structurele controles aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controleren. De regels worden verruimd, zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al, omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
3: Ja, kun je laten staan?
4: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
5: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
2: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
6: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: 65 jaar Vrienden van het Lied. Zondag 18 oktober, Pruis Tivoli Vredenburg van kleur, klassieke klanken en klinkende stemmen. Vier het mee, Vrienden van het Lied. Kijk voor meer info op tivolivredenburg.nl.
10: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
11: NPO Klassiek. NTR.
12: Podium met Hans Hafmans.
13: Met straks rond 6:30 Ludwig van Beethovens vioolconcert, meesterviolist Salvatore Accardo in de gouden opname deze week. En zometeen langs de randen van klassiek, we reizen richting Schotland.

Een piano-etude tableau van Sergei Rachmaninoff, georchestreerd door Ottorino Respighi, het Filharmonisch Orkest van Luik, onder leiding van John Nashling. Vorige week was de stemweek voor de klassieke top 400. Volgende week 5 dagen lang het klinkend resultaat op deze zender. Maar vandaag kan er nog steeds gestemd worden voor de Edison Klassiek Publieksprijs. En er valt nog wat te kiezen, al is het bijna onmogelijk om de genomineerden allemaal te vergelijken. De Johannes Passion door het ensemble Pygmalion. Of Solipsism van neoclassieke pianist Hugh Beving. Dat is het andere uiterste. Of de Jussens, de Bach Cello Suites door Anastasia Kobekina. Of het Pianoboek 2 van Lang Lang. Je kunt het allemaal vinden op npoklassiek.nl/podium. Daar kun je nog stemmen op de Edison Klassiek Publieksprijs. Hier een van de genomineerden, Anastasia Kobekina. Ze speelt Bach.

0: Gigue uit de eerste cello-suite van Bach door cellist Anastasia Kobekina, een van de genomineerden voor de Edison Klassiek Publieksprijs. Vandaag de laatste dag om te stemmen op npoklassiek.nl/podium. Daar staat de stemtool. 6:10, tijd voor de ANWB met Edwin Gerritsen.
1: De files nemen af, er staan nog 200 kilometer bij elkaar. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam bijvoorbeeld, tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid, is de vertraging 5 minuten.
2: Podium met Hans Hofmans op NPO Klassiek.

0: Langs de randen van Klassiek met Bas Hagemeijer. Bas, jij je suggereerde al, we gaan naar Schotland. Nou, daar zitten we volgens mij beide voeten middenin.
1: Midden in Schotland, langs de randen of over de randen, al naar gelang je smaak. Dit is het nieuwe album van het Franse clubje Les Musiciens de Saint-Julien. Van François Lazarevitch, die ook op fluit hoorde. Die gaan al een hele tijd mee. Ze hebben prachtige Purcell-albums gemaakt, muziek van Henry Purcell. Ze hebben 10 jaar of minder lang geleden, weet ik even niet, maar een Iers album opgenomen. Dat klonk, vond ik, akoestisch heel erg mooi. Dat was echt. Dan hoorde je nog een oude muziekensemble, wat ze zijn. Dit, zoals je net hoorde, nou, het gaat echt via, of het gaat richting de folk, richting de popproductie. Dus ja, is het nog een klassiek ensemble of is het gewoon een lekkere folkband? Of allebei? Mag je zelf bepalen.
0: Nou, ze kunnen het in ieder geval wel.
1: Ik vind het wel vrolijk. En deze zangeres, Rosemary Stantley, is een Parijse. Maar die heeft ook een fijne stem voor dit repertoire, vind ik. Ze gaan alle kanten op. The Last Rose of Summer staat erop. Allerlei oude traditionals. Er staat ook een nummer op van Archie Fisher. Dat is een Schots folkzanger die vorig jaar overleed. Een heel intrigerend liedje. Drag Song heet het. Drag met een E, niet met een A. Een baggerzong, een baggerlied. Over het vissen naar oesters. Onnavolgbare tekst. De oesters willen alleen praten als jij zingt. Zoiets wordt er gezongen. Maar ja, die Rosemary Stantley die brengt dat heel geloofwaardig tot uiting.

Ranting Highland Man, schreeuwend vanaf de hooglanden. En daarvoor Drag Song van Archie Fisher. En we begonnen met een anoniem Katie Cruel. Les Musiciens de Saint-Julien, François Lazarevic, met zangeres Rosemary Stanley. De Schotse muziek, gevierd. Het is 9:30. Dit is NTR Podium.

Romance uit Mozarts 20e pianoconcert. Christian Bezuidenhout voor de piano en het Freiburger Barokorkester. Nieuw album. Het is 6:30 NTR Podium. Kleine stap, kleine generatie verder van Mozart naar Beethoven. Salvatore Accardo geldt als een van de grootste Italiaanse violisten van de 20e eeuw. Afgelopen weekend werd hij 85 en dat vieren we deze week met zijn gouden opname. Vandaag eentje waar Accardo zelf bijzondere herinneringen aan koestert. Het vioolconcert van Ludwig van Beethoven. Het moeilijkste vioolconcert in het hele repertoire, volgens Accardo. Maar ook een absoluut meesterwerk. In een interview herinnert hij zich een tournee waar hij het stuk 25 keer speelde in nog geen maand tijd. En elke keer was het weer alsof het voor het eerst speelde. Het stuk voelt altijd vers. Je kunt er steeds weer iets nieuws in ontdekken. Accardo nam Beethovens vioolconcert 3 keer op. Maar de opname 1992 was dat inderdaad, onder leiding van zijn landgenoot Carlo Maria Giulini, was extra bijzonder. Zo vertelde hij in datzelfde interview. Bij de eerste repetitie in het operahuis keek ik naar Giulini tijdens het openingstutti, het begin van het orkest. En plotseling kreeg ik het overweldigende gevoel dat ik naar Beethoven zelf keek, die daar stond te dirigeren. En Giulini ging zo volledig op in de muziek dat ik de indruk kreeg dat dit precies zo was zoals de componist het moest hebben gewild. Het resultaat is een statige, bedachtzame Beethoven met rustige tempi. Maar de klank van de viool en orkest, het is gloeiend warm. En in de solo-cadens laat Accardo nog even de explosieve kracht van Beethoven langskomen.

Nou zeg, twee zielen die elkaar vinden. Violist Salvatore Accardo en dirigent Carlo Maria Giolini. En het Philharmonisch Orkest van de Scala in Milaan. Het laatste deel uit het vioolconcert van Ludwig van Beethoven, 1992. Deze mooie opname. De gouden opname deze week in Podium, elke dag rond de klok van 6:30. Met meesterviolist Salvatore Accardo, Italiaanse violist, die afgelopen weekend 85 werd.

Elegie van Sergei Rachmaninov door pianist Boris Gilbourg. Hij komt naar Nederland morgen voor optredens. En morgenmiddag is hij te gast tussen 5 en 6 in Podium voor een gesprek, maar vooral ook voor zijn prachtige spel. Tot morgen. Straks om 8 uur in het avondconcert. Bach, geleid door Johanna Zoller, de Nederlandse Bachvereniging, Johann Sebastian Bach, Johann Christoph Bach, Dietrich Buxtehude, met vocale solisten, live uit de Nieuwe Kerk in Den Haag. We zijn er vanaf 8 uur daar rechtstreeks bij, met een van de solisten, Alex Potter. Hier vanaf CD, Alex Potter, met kantate 198 van Bach, Wie starb die Heldin so verknügt.

0: Countertenor Alex Potter, Collegium Vocale Gent, geleid door Philippe Herrewegen met deze aria uit Las Fürstin, Las noch einen Strahl, een van de wereldlijke cantates van Johann Sebastian Bach. Veel Bach vanavond met de Bachvereniging om 8:00. Live vanuit Den Haag, tot die tijd opium, een uur cultuur met Bijnske de Jong. Wat komt er ter tafel bij jullie?
1: We gaan het hebben over een podcast. Een podcast van Marijn Landsbergen. En ja, die podcast die gaat over een opmerkelijke kunstroof uit de jaren 80. Een roof van heilige beelden. En ja, in die podcast wordt gekeken wie de daders zijn. Maar vooral wat het motief is geweest voor die kunstroof. Dat en we gaan uiteraard ook even stilstaan bij het overlijden van schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen.
0: Dat in opium na het nieuws van 7:00.

0: NPO Klassiek. Jij hebt de volgorde bepaald en wij gaan ze voor je draaien. De allermooiste klassieke werken. Je hoort ze allemaal in de klassieke top 400. Vanaf maandag, de hele week, elke dag van 7 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. De klassieke top 400. Natuurlijk hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/top400.
1: Zin in de legendarische jaren 80? Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Luister nu via NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
2: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
3: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ja, kun je even staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
7: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
8: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef onder meer de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
2: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
1: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid in het programma De Slimste Mens. In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelis was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Er wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer. Vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zin in de legendarische jaren 80? Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Luister nu via NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
4: ...65 jaar Vrienden van het Lied. Zondag 18 oktober, Pruis Tivoli Vredenburg van kleur, klassieke klanken en klinkende stemmen. Vier het mee, Vrienden van het Lied. Kijk voor meer info op tivolivredenburg.nl.
5: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
6: Victoria was 18 toen ze koningin werd. In Lord Melbourne vond ze de vader die ze nooit had. Maar over Lady Caroline, zijn beruchte vrouw en grote liefde, zweeg hij. Tot nu. Ik ben Arthur Chapin en mijn nieuwe roman Lord M ligt nu in de boekhandel.
7: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Ik ben Arthur Chapin. Mijn nieuwe roman Lord M over Queen Victoria ligt nu in de boekhandel.
7: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
8: Vanavond in NPO Doc. Hoe maak je een eerste flirtcontact als lesbienne? De documentaire Pussy Magnet Baby neemt je mee in de grappige, herkenbare en soms verwarrende wereld van lesbisch flirten. Vanavond in NPO Doc. 11:55, NTR, NPO 2.
9: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Bijtske de Jong.
10: Goedenavond en welkom bij Opium, je dagelijkse uur cultuur hier op NPO Klassiek. Fijn dat je luistert. En ja, wat hebben we dit uur? Uiteraard staan we even stil bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Rond 19:30 krijg je een filmtip van een van onze filmprogrammeurs in het land. In de rubriek Bijna Vergeten, aandacht voor een vergeten gouden griffelwinnaar uit de jaren 70. En mijn gast vanavond is podcastmaker Marijn Landsbergen. Hij maakte de podcast De Rolstoelrovers, waarin hij een opmerkelijke kunstroof uit de jaren 80 reconstrueert. Tientallen kostbare heilige beelden werden uit kerken en kathedralen in Nederland en België gestolen. En ja, wie zat erachter? Maar vooral met welk motief? Daar probeert Marijn achter te komen in 6 afleveringen. Zometeen spreek ik hem. Eerst is dit een gebed voor een heilige. In dit geval Assisi.

0: Je hoort het City of Birmingham Symphony Youth Chorus samen met het Rundfunkkoor Berlin en het London Symphony Orchestra met het Vredesgebed van Sint Franciscus van Assisi uit The Peacemakers van Carl Jenkins. En The Peacemakers is een ode aan mensen die streven naar wereldvrede. En Franciscus van Assisi is een van de bekendste heiligen uit de katholieke kerk. Bij mij zit Marijn Landsbergen. Hij heeft zich de afgelopen tijd intensief bezig gehouden met heiligen en dan vooral heilige beelden. Marijn maakte de podcast De Rolstoelrovers over de roof van tientallen heilige beelden uit katholieke kerken in Nederland en België in de jaren 80 van de vorige eeuw. Marijn, welkom.
1: Hoi, goedenavond.
0: Ja, jouw verhaal gaat dus over een grote kunstroof. Even orde van grootte, waar hebben we het over?
1: Ja, dat is altijd best wel moeilijk te bepalen. Hè? Maar in ieder geval is er uiteindelijk een buit gevonden. En daarvan werd gezegd, destijds was die zo'n 2 miljoen gulden waard. Je kan dat tegenwoordig bij het CBS laten omrekenen naar wat het dan nu waard is. En dat zou dan 2,3 miljoen euro zijn.
0: Oh ja, jeetje, wat is die inflatie? Ja, ja. Oké, maar goed, dat geeft een beeld.
1: Ja. De neus op de feiten.
0: Ja. Dat gaat dan om beelden. Die je wel eens in de kerk ziet van heiligen en objecten, geloof ik, hè?
1: Klopt, ja. En die objecten, dan heb je het vooral over kandelaars en andere koper- en zilveren spullen. Maar dat werd een beetje als het de bijvangst gezien. Want de echte waardevolle spullen waren de beelden. Er waren er een stuk of 50 van gevonden. En dat zijn dus houten beelden, hout gesneden. Dus niet de stenen beelden die je ook vaak ziet in een kerk. Die zijn zo 80 centimeter groot, soms mooi in kleur, vaker nog gewoon in hout. En die waren in die tijd waanzinnig populair. Daar was heel veel vraag naar. En dus ook heel waardevol. Soms ging zo'n stuk 60.000, 70.000 gulden was het wel waard.
0: Ja, en die waren zomaar eigenlijk voor de grijp in de kerken. Zonder al te veel toezicht. En daar hebben dus deze daders gebruik van gemaakt. Vertel eens even, hoe gingen die daders van deze kunstroof te werk?
1: Ja, dat is wel een van de meest opmerkelijke kanten van de zaak. En daarom heet het ook de rolstoelrovers. Want toen de politie de buit vond, vonden ze niet alleen die beelden en die kandelaars, maar ook een rolstoel met een hele grote tas aan de achterkant gemaakt. En in die tas ook nog een zelfgemaakte telescopische hengel met een lus aan het uiteinde. Iemand zei van de week tegen mij, het is een soort hondenvangershengel. Die associatie had ik nog niet, maar die klinkt wel logisch. Alleen werd hij nu niet gebruikt voor honden, maar voor heilige beelden. En hoe ze te werk gingen was dat ze reisden. Er waren twee daders, die reisden, een jongen van 20 en een man van 21. En zij reisden naar die kerk af. De een liet zich in die rolstoel zetten, was niet gehandicapt, maar deed alsof. Ze reden naar binnen toe. En ze wachten eigenlijk tot er een moment was dat de hele kerk verlaten was. Zoals dat met name in Belgische kerken goed kon gebeuren. Als ook de pastoor zich even teruggetrokken had. En op dat moment stond degene in de rolstoel gewoon weer op. En haalden ze de telescopische hengel tevoorschijn. En ze deden die lus om de nek van een heilige beeld. En tilden die van sokkels die soms wel 3 meter hoog waren. Ze deden het in die zak achter die rolstoel. En als er 2 of 3 beelden in zaten, ging die weer zitten en reden ze vrolijk naar buiten toe.
0: Zo, ja. En dat hebben ze dus heel vaak gedaan, want ja, er zijn een stuk of 50 beelden
1: exact.
0: Op die manier ontvreemd. Ja. Ja. Jouw podcast is geen zoektocht naar de daders, want die zijn dus bekend.
1: Ze zijn toen gevonden en veroordeeld.
0: Ja, ja precies. Maar zometeen meer over waar de podcast wel precies over gaat. Eerst even een fragment wil ik laten horen, want nou ja, in de podcast kom je gedurende de afleveringen steeds meer te weten over die daders. En in dat fragment hoor je dat je in een archief door mappen aan het bladeren bent.
2: En zo blader ik nog een stuk verder, naar oktober 1982. Het moment van de verkeerscontrole van Willem Heeren en de aanhouding van de daders. En dan stuit ik op iets waar ik totaal geen rekening mee had gehouden. Want bij die aanhouding staan ook 2 volledige namen genoemd. De namen van de 2 daders. Dat mijn kansloze bezoekje aan het stadsarchief me deze doorbraak zou opleveren. Laptops zijn verboden hier in de studiezaal, maar ik begin meteen te googlen op mijn telefoon. Wie zijn ze? Leven ze nog? Kan ik hun contactgegevens vinden? De een kan ik online niet goed vinden, maar voor de ander hoef ik niet lang te zoeken.
0: Ja, de namen van de daders. Ja. Je hebt ze daar. Dit zit in aflevering 3, dus al een stuk gevorderd ben je dan in de podcast. En je hoorde aan het begin van het fragment iets over een verkeerscontrole. Want dat is hoe de daders uiteindelijk gepakt zijn, hè?
1: Tegen de lamp lopen, ja, ja, precies. Want zij zijn zo'n anderhalf jaar bezig met die roven. En eigenlijk heeft de politie zowel in Nederland als België geen idee waar ze het zoeken moeten. Ze hebben ook geen idee dat al die diefstal aan elkaar verbonden zijn. En dan gebeurt er iets totaal willekeurigs. Namelijk een verkeersaanhouding in Den Bosch. Of in Rosmalen, moet ik zeggen, vlak om de hoek. Voor iemand met een defect achterlicht. Maar die man die gedraagt zich een beetje vreemd. En deze politieagent is behoorlijk scherp. Hij was eigenlijk niet zo geïnteresseerd in dat achterlicht. Maar zodra hij het gedrag van die man ziet, begint hij ineens actief te worden. En dan ziet hij ook een gek, hij noemt het zelf een reliquiek, een gek glimmend ding op de achterbank. Dat blijkt later een kandelaar te zijn. Ze proberen hem mee te nemen naar het bureau. Maar daar aangekomen begint hij te rennen. Zet hij het op een vluchten. En als die terug wordt gehaald, weet die agent, oké, hier is echt iets aan de hand.
0: Ja.
1: En dan vinden ze een huurcontract van een garagebox in Den Bosch. En als ze die garagebox openen, dan vinden ze de totale buit. Dus alle wanden van die garagebox staan vol met stellingkasten die helemaal vol staan met die heilige beelden. Allemaal netjes onderhouden, soms zelfs gerestaureerd of behandeld tegen houtworm. Sommige mensen noemen het een soort privémuseum.
0: Ja. Nou ja, en met het feit dat ze dus toen al tegen de lamp zijn gelopen, of eigenlijk per toeval tegen die lamp zijn gelopen, is jouw podcast dus inderdaad geen whodunit. Je noemt het zelf een why done it.
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: Nou, kijk, als ik denk aan twee jongens van 20 en 21 die aan het stelen slaan en die een buit verzamelen van zo'n 2 miljoen gulden, dan denk ik, nou, die zijn natuurlijk hier bezig om rijk te worden. Maar het gekke van dit verhaal is dat de politie, nadat ze die mannen hebben verhoord en het hele plaatje eigenlijk in beeld hebben gekregen, zeggen ze, deze jongens hebben niet gehandeld uit een soort geldbejag, maar eerder uit een verzamelwoede, uit een manische liefhebberij. Dat zijn de letterlijke woorden die dan worden gebruikt. Ja, en ik vond het hele verhaal al gek, maar hier werd mijn interesse echt getriggerd. Want eigenlijk geloofde ik dat eigenlijk helemaal niet. Die jongens zeggen wel, wij wilden daar niks van kwijt en we vonden het daar veel te mooi voor. Maar ik dacht, dat zeggen ze vast omdat ze denken dat ze daarmee een lagere straf gaan krijgen. Ik heb niet kunnen achterhalen of de straf ook echt lager is geworden. Zo duidelijk was het vonnis destijds niet.
0: Het was niet zo'n hele hoge straf. Nee. Vond ik tenminste. Nee. Een jaar, toch?
1: Klopt, ja. Een jaar gevangenisstraf. Wat ik wel probeer te onderzoeken is de vraag, klopt dit nou? Hebben ze inderdaad echt uit een verzamelwoede gehandeld? Of, zoals ik eigenlijk denk, gewoon om geld te verdienen? Het zou jammer zijn als ik nu helemaal verklap wat het antwoord is. Maar ik ben wel een stuk meer gaan twijfelen aan mijn eigen overtuigingen dan ik aan het begin deed.
0: Ja, want hoe kom je daarachter zoveel jaar later? Nogmaals, dit speelt begin jaren 80. Hoe kom je dan achter de motieven van daders?
1: Ja, nou, ik merk wel, daarom was het ook wel belangrijk om dit verhaal nu te gaan vertellen. Want we zitten echt op het puntje van dat hij bijna niet verteld meer kon worden. Omdat veel betrokkenen of dood beginnen te gaan. Dossiers verdwijnen inmiddels. Lang niet alles wordt zo goed in een archief bewaard als je zou hopen. En ik merkte bijvoorbeeld in Den Bosch, waar dit allemaal begon, kende men dit verhaal amper. Dus ik moest wel echt nu aan de slag. En ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk betrokkenen hierover te spreken. Je hoorde in het fragment, ik ben op zoek naar de daders zelf ook. Maar ik probeer ook aan de hand van andere verzamelaars en liefhebbers dichter bij die overtuiging te komen. Want ik kon het misschien niet zo goed voelen, maar zodra ik, wat misschien wel leuk is om te vertellen, ik kom op een gegeven moment op bezoek bij de zilver- en koperpoetsploeg van de Sint-Janskathedraal. En dat vond ik, ja, dat was echt genieten. Dit is een club vrijwilligers die elke vrijdagochtend samenkomt in een soort bijgebouwtje van de Sint-Jan. Waar de Sint-Jan echt een prachtig gebouw is, is dit het meest treurige gebouwtje. Maar dat maakt hen niet uit, want ze zijn daar uit hun liefhebberij en overtuiging. En zij poetsen dus al het koper en zilver van die kathedraal. En dat is zo ontzettend veel dat als de laatste klaar is, dan is de eerste alweer dof geworden. Dus het is een never ending story. Maar in gesprek met dit soort mensen kreeg ik wel wat meer gevoel bij wat liefhebberij betekent. Mm. En ook wat voor impact zo'n diefstal kan hebben als je dus een paar van zulke beelden uit de kerk weghaalt.
0: Ja. Het zijn dus 6 afleveringen geworden. Jij werkt zelf al best wel lang in de media als journalist, als eindredacteur. Maar dit is wel je eerste podcast.
1: Ja.
0: Hoe begin je?
1: Nou, ik denk dat dit ook wel... ik hoop nog vaker podcasts te gaan maken. Ik denk dat dit de meest inefficiënte route is geweest.
0: Ja?
1: Ja, ik heb wel zo'n 4 jaar over dit verhaal gedaan. En met terugwerkende kracht denk ik, nou, was dat nou echt nodig? Maar ik vind het ook gewoon leuk om alle zijpaden in te slaan en alles uit te diepen. Zo kom je ook bij zo'n zilver- en koperpoetsploeg. Destijds ben ik vooral natuurlijk eerst een beetje gaan googlen en ik ben de politie gaan bellen. Die waren niet per se, politie is eigenlijk nooit zo enthousiast om de media te helpen. Mm-hmm. En in dit geval ook niet echt. Maar toen vond ik ineens een clubje gepensioneerde politieagenten die onder de noemer ex-cops nog regelmatig afspreken. Als je op hun website kijkt, dan zie je dat ze soms motortochten gaan maken of een bezoek aan een rechtbank samen doen. En die groep die heb ik benaderd en ik heb gezegd, kent iemand dit verhaal nog? En daar kwam de ene na de andere reactie op. En iedereen was heel erg enthousiast over dat verhaal. En iedereen zei, nou, als die wil, dan mag hij me spreken. En zo begon het balletje te rollen.
0: Ja. Nou, en 4 jaar verder is het er. Die 6 afleveringen, ze zijn alle 6 al te luisteren. Aflevering 1 tot en met 4 zijn te beluisteren via alle mogelijke podcastplatforms. En als je niet kan wachten tot aflevering 5 en 6, dan vind je die ook al via de app van NPO Luister. De Rolstoelrovers heet de podcast dus. En Marijn Landsbergen, dank je wel.
1: Jullie bedankt.

0: Dat waren twee delen uit het 13e strijkkwartet van Beethoven, gespeeld door het Duitse Artemis Kwartet. Vanmiddag kwam het bericht dat schrijver en cabaretier Paulien Cornelissen is overleden. Bij het grote publiek brak zij in 2009 door met haar bestseller Taal is echt, zeg maar echt mijn ding. Later maakte ze ook theatervoorstellingen en documentaires. En in 2025 volgde ze Maarten van Rossum op bij het televisieprogramma De Slimste Mens. En hier bij Opium was ze columnist tussen 2005 en 2008. En op 9 mei 2023 was ze zelf de gast in dit programma om te praten over haar theatervoorstelling met Rietquintet Kalefax. Hier hoor je haar in gesprek met mijn collega Annemieke Bosman.
1: Ik denk wel dat ik sinds ik echt veel over taal schrijf, in ieder geval veel meer mededogen heb gekregen.
2: Voor andere mensen?
1: Ja.
2: Omdat je ze beter bent gaan doorgronden?
1: Nou, omdat ik ze meer... Vroeger, toen ik net begon in cabaret, ging veel bij mij vanuit irritaties. En daar maakte ik dan grappen over. En inmiddels vind ik dat elke irritatie ook iets over jezelf zegt. En daar zit natuurlijk dan al meer nuance in. Want hoezo zou jij dat irritant vinden? Dat zegt ook iets over jou. Dat is al een begin van meer begrip.
0: Paulien Cornelissen stierf aan de gevolgen van kanker. Ze is 50 jaar geworden.

0: Rietquintet Kalefax speelde het menuet, het vijfde deel uit Le Tombeau de Couperin van Maurice Ravel.
1: Opium met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Iedere donderdag wordt er een hele nieuwe trits filmtitels toegevoegd aan de al zo volle filmladder. Om wegwijs te worden in het enorme aanbod vraagt Opium elke woensdag aan een programmeur van een filmhuis om zijn of haar persoonlijke favoriet van dit moment te tippen. En vanavond komt de tip van Marloes den Hoed van Filmtheater Hilversum.
2: Het is alweer even geleden dat de Mexicaanse regisseur Alejandro G. Iñárritu met Bardo in 2022 zijn laatste film afleverde. Die film, gemaakt in opdracht van Netflix, was slechts enkele weken te zien in de Nederlandse filmtheaters. Deze week is er goed nieuws voor fans van de regisseur. Vanaf donderdag 1 oktober is een ambitieuze inktzwarte comedy Digger te zien, met een ongebruikelijke hoofdrol van Tom Cruise.

Cruise, die geliefd is als actieheld uit de Mission Impossible films en verguist als lid van de omstreden Scientology-kerk of cult, geeft in Digger gestalte aan het personage van Digger Rockwell. Hij is een ultrarijke, megalomane Texaanse oliebaron die geconfronteerd wordt met een mogelijk catastrofale ramp op een van zijn boorplatformen. Of die ramp nog afgewend kan worden, is maar zeer de vraag. Gelukkig zit het met het netwerk van Digger wel goed en kan hij zijn invloedrijke connecties aanwenden, waaronder de volslagen krankzinnige president van de Verenigde Staten. Het is echter nog maar zeer de vraag of zij nog voldoende in verbinding staan met de realiteit om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

0: Digger wordt terecht omschreven als een Dr. Strangelove voor deze eeuw. Een film met een dubbele bodem, die de kijker uitnodigt om na te denken over zijn eigen rol in een mogelijk catastrofale eindtijd, waarin het doorgeslagen kapitalisme van opgeblazen ego's het leven op onze planeet onleefbaar dreigen te maken. Iñárritu maakte als regisseur eerder grote indruk met geweldige films als Amores Perros, 21 Grams, Birdman en mijn persoonlijke favoriet, het onvergetelijke The Revenant. Fans van de regisseur kunnen zich verheugen. Met Digger brengt Iñárritu weer een visueel verbluffende film die af en toe doet denken aan het hypergestileerde werk van de Zweedse regisseur Roy Andersson. Net als in de films van Andersson zien we zorgvuldig samengestelde levende schilderijen en een bleek kleurenpalet. Maar de film heeft meer te bieden dan alleen visuele flair. Het is een verhaal over het collectieve zelfbedrog waar we ons aan onderwerpen. Naast de fenomenale hoofdrol van Cruise is de rest van de cast eveneens fantastisch. De bijrollen worden gespeeld door John Goodman, Riz Ahmed, Sandra Hüller en Jesse Plemons. Vanaf donderdag 1 oktober is Digger te zien in de filmtheaters.
1: Dat was Marloes ten Hoed van Filmtheater Hilversum. Vanaf morgen is Digger dus te zien in de bioscopen.

0: september en oktober uit Das Jahr van Fanny Hensel Mendelssohn, hier uitgevoerd op piano door Lauma Skride.
1: Bijna vergeten.
0: Vandaag is de Kinderboekenweek officieel begonnen en dat is traditioneel ook het moment waarop de Gouden Griffel, de prijs voor het beste jeugdboek, wordt uitgereikt. In de lijst met winnaars staan klinkende namen als Thea Beckman, Paul Biegel, Guus Kuijer en Annette Schaap. Maar de Gouden Griffel leverde lang niet iedereen eeuwige roem op. Zo is de winnaar van 1975, Simone Scheel, behoorlijk vergeten. Matthijs Deen leest een fragment voor uit haar boek over adoptie, De Nacht van de Heksenketelkandij.
2: Koens kamer is naast die van Serge. Als Celeste binnenkomt, springt hij als een wild op het bed. Heb jij al die dingen neergezet? Roept hij buiten adem. Hoe wist je dat ik van vliegtuigplaten hou? Leuk voor die kamer. Slaap ik hier alleen? Is die werktafel ook voor mij? Hij springt van het bed en zit overal aan. De plaat aan de muur, de spulletjes op de werktafel. Wat moet ik eigenlijk tegen je zeggen? Je heet Celeste, hè? Die naam heb ik nog nooit gehoord. Mag je hier op bedden springen? Kunnen die ramen open? Hoe laat moet je naar bed? Mag je nog televisie kijken? Die meneer is wel groot hoor. Hé, roept Celeste, als je even je waffel houdt, dan kan ik antwoord geven. Ze trekt hem naast zich op het bed. Koen, zegt ze. En nog eens Koen. Je mag tegen me zeggen wat je wilt. Koen lacht. Hij kijkt er ineens dromerig aan. Je gezicht is aardig, zegt hij. Als je weg was, was ik het telkens weer vergeten hoe je eruit zag. Zal ik je mijn dingen laten zien? Kom maar. Hij maakt zijn koffer open, gooit zijn kleren eruit. Ho, even, vindt Celeste. En dan stalt hij al zijn kostbaarheden voor haar uit. Een autoboek, zijn toverdoos, vuurstenen en schelpen die je tegen je oor moet houden en dan hoor je de zee. Lekker geluid, hè? Hij kijkt ernstig. Ik heb wel een moeder, maar die kan niet voor me zorgen dus, hè? Ze woont heel ergens ver weg, in een ander land. Ik geloof dat ze op een kasteel woont. En dat ze 10 paarden heeft, geloof jij dat? Nee, zegt Celeste. Maar dat geeft niet, want ik vind het wel een mooi verhaal. Ik ben dol op verhalen over kastelen. En je mag ze mij vertellen. Help je mee je koffers uitpakken? We gaan er echt jouw kamer van maken. Zijn we nu jouw pleegkinderen? Vraagt Koen. En zonder op antwoord te wachten voegt hij eraan toe. Eerst voor de vakantie, hè? En als het goed gaat voor altijd. Dus dan ben jij mijn pleegmoeder. Misschien zeg ik wel eens een keertje moeder tegen je. Ja, zegt Celeste. Dat zou fijn klinken.

Iets meer dan 50 jaar geleden won dit verhaal, de nacht van de heksenketelkandij, een gouden griffel. Maar een blijvertje in de Nederlandse boekenkasten is het niet geworden. Dat maakte het boek van Simone Schel wel bij uitstek geschikt voor onze rubriek Bijna Vergeten. Dit was Opium voor vandaag. Morgen is Opium er weer, even na 7 uur. En dan zit op mijn plaats presentatrice Shula Tas. Zij ontvangt schrijver Gerwin van der Werf, bekend van De Krater, het boekenweekgeschenk van vorig jaar. En hij komt praten over zijn nieuwe roman, Het Lied van Rosa. Zometeen het avondconcert met Pieter van Nes, live vanuit de Nieuwe Kerk in Den Haag, met een concert van de Nederlandse Bachvereniging. En tot 8 uur hoor je nog muziek van Jozef Joachim Raff. Ik wens je nog een fijne avond toe.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden live concerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een bijzondere familietraditie. Violist Lisa Verstman en haar muzikale ouders spelen jaarlijks een concert ter ere van componist Dmitri Shostakovich. Hoe dat klinkt? Je hoort het in de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Victoria was 18 toen ze koningin werd. In Lord Melbourne vond ze de vader die ze nooit had. Maar over Lady Caroline, zijn beruchte vrouw en grote liefde, zweeg hij. Tot nu. Ik ben Arthur Chapin en mijn nieuwe roman Lord M ligt nu in de boekhandel.
2: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
1: Ik ben Arthur Chapin. Mijn nieuwe roman Lord M over Queen Victoria ligt nu in de boekhandel.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
6: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaandderijn.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week ook al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jette noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
2: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
1: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
3: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
1: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het erbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten eerst wat buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
5: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaandderijn.nl.
6: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
7: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philharlem.nl.
8: 65 jaar Vrienden van het Lied. Zondag 18 oktober, Pruis Tivoli Vredenburg van kleur, klassieke klanken en klinkende stemmen. Vier het mee, Vrienden van het Lied. Kijk voor meer info op tivolivredenburg.nl.
7: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philharlem.nl.
9: Toppianiste Anna Federova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Concert. Met Pieter van Nes.
10: En een hele goede avond en hartelijk welkom bij dit NTR avondconcert. Vanavond live vanuit de Nieuwe Kerk aan het Spui in Den Haag. Die imposante plek waar Amare een deel van de programmering plaatst. En vanavond is hier te gast de Nederlandse Bachvereniging met het programma De Schoonheid van het Verschil. Artistiek leider Johanna Soller zet daarin muziek uit verschillende eeuwen naast elkaar rond één centrale gedachte, namelijk dat verschil niet altijd tot conflict hoeft te leiden, maar dat juist uit tegenstellingen ook samenhang kan ontstaan. En alles beginnend bij de kantate Es erhub sich ein Streit van Johann Christoph Bach. En het is juist dit bijzondere programma waarmee Johanna Soller haar eerste seizoen als artistiek leider van de Bachvereniging opent. En dat vraagt om wat tekst en uitleg. Dus ik ben heel blij dat ze hier naast me zit. Johanna, good evening and thank you for joining me and the listeners of NPO Klassiek.
11: Good evening, thank you.
10: This cantata, Es erhub sich ein Streit, by Johann Christoph Bach, it's not very long, but it's really the starting point for this program. What did you hear in that piece that made you think I could build an entire concert around it?
11: It is a perfect starting point of this program because it uses the actual text from the Apocalypse. So the story of St. Michael fighting the dragon, this story about drastic conflict. And it's almost like Johann Christoph Bach composes it, it's almost like a direct soundtrack. So it's almost like standing beside Michael and the dragon. And in that way, it's completely different to the Bach cantata that also refers to the same feast, to the same text, but takes this thought much, much further by asking the question, what does this have to do with me? No conflict at all in the Bach cantata, but a lot more personal attitude and thoughts about angels, or put to a more universal level, protectiveness, feeling supported, feeling surrounded by good energy. And in that sense, this whole program is about counterbalance, really.
10: Balancing conflict and difference at the heart of this biblical story about Michael, the archangel Michael, which incidentally yesterday was the feast, right?
11: Yes, not totally incidentally. I knew it when I programmed it that it fits the season.
10: But you seem to take that idea of this biblical story beyond the story itself, especially in Fratres by Arvo Pärt, which is also on the program. What do you hear in that music that connects to the story, to Bach?
11: Well, Fratres itself, Fratres, the title, Brewers, reminded me at first of a line by Friedrich Schiller, known from Beethoven's Ninth Symphony, Alle Menschen werden Brüder, a kind of utopia, so quite the opposite of what the Johann Christoph Bach tells. Arvo Pärt himself sees or hears in his music, in this piece, a conflict, a constant conflict between the moment and eternity. And I find this picture very, very beautiful, because conflict is also not something that we only experience in the news or in the world outside, but also within ourselves. And how he puts this into music, that there is a melody line that moves forward and a tintinnabuli harmony, A minor, that is there for the whole piece, is really, really strong.
10: I think most of us quite detest conflict in itself, but is there something to be gained from it, or the solution of a conflict, does it bring you somewhere further?
11: I think so. I think it is necessary to not only accept, but to really live that there are different opinions and differences in this world. How boring would this world be if we were all the same and if we had the same opinion about everything? And it's also something that is there in music. If we played music that only consists of consonances and is beautiful major all the time, it would be absolutely boring. And also music lives from the contrast between consonances and dissonances, especially in Baroque music. And this is something, yeah, that also works on a more universal level.
10: Very true words, I dare to say. Does this program already tell us something about the kind of artistic director you are going to be of the Nederlandse Bachvereniging?
11: I've sat for quite a while with the thought that we perform the pieces that are around 300 years old, with a lot of love for detail and so-called historical informed performance practice, but we hardly ever perform them in the context they were written for. So I see it a little bit as my task, really, as my duty to contextualize these pieces in a new way and to tell a story in a program, and I hope this is noticeable also tonight.
10: Thank you very much. We will most definitely enjoy the concert. I hope you do too. Johanna Zoller, artistiek leider van de Nederlandse Bachvereniging. Dankjewel. Johanna Zoller, die met het eerste programma in die functie een nieuwe weg inslaat, waarbij de muziek van Bach nog steeds centraal staat, maar ze ook uitstapjes naar andere muziek durft te maken. Zoals Arvo Pärt bijvoorbeeld vanavond, een componist die meerdere mensen linken aan Bach. Bijvoorbeeld ook Jurgen van Rijen, hij speelt hier Vater Unser.

Vater Unze van Arvo Pärt. Gespeeld door Jurgen van Rijen samen met camerata Arcio. Van de componist die dus ook later op dit programma van de Nederlandse Bachvereniging staat. Maar het concert begint zo dadelijk met de strijd in de hemel. Johann Christoph Bach die verklankt in Es erhubt sich ein Streit, namelijk het visioen uit het Bijbelboek Openbaring, waarin aartsengel Michael en zijn engel het opnemen tegen de draak. Johanna Soller die vertelde er ook al over. En daarna in het programma trekt dat conflict eigenlijk steeds verder naar binnen toe. Eerst de boekstehoede, daar wordt de engel een beschermer. Dan Arvo Pärt, daar wordt de strijd iets innerlijks. En in Johann Sebastian Bachs Alles nur nach Gottes Willen komt uiteindelijk een heel andere houding naar voren. Overgave aan wat je zelf niet in de hand hebt. En dan na de pauze verandert de kleur. Eerst Bachs feestelijke vierde orkestsuite. En daarna man zingend mit Freuden vom Sieg. En daarmee keren we weer terug naar Michael. Maar nu is de strijd dan voorbij en wordt de overwinning gevierd. De grote lijn is dus ongeveer strijd, bescherming, innerlijk conflict, overgave en daarna levenslust en overwinning. Maar we beginnen dus bij de meest letterlijke vorm van conflict. Oorlog in de hemel zou je kunnen zeggen. Johann Christoph Bach die schreef Es erhubt sich ein Streit voor het Michaelsfeest, waarschijnlijk rond 1680. En hier in de Nieuwe Kerk in Den Haag staat de Bachvereniging, de Nederlandse Bachvereniging, klaar om dit concert te beginnen. Ze zijn gestemd, het publiek wacht in spanning af op de komst van Johanna Soller, die als nieuwe artistiek leider van dit gezelschap het ensemble in dit programma van achter het klaversymbool zal leiden. Ik kan nog zeggen dat dit eerste stuk van Johann Christoph Bach wel losgespeeld wordt en daarna volgen de stukken eigenlijk zonder onderbreking gaan ze in elkaar over. Het programma dat is neergezet rondom het Michaelsfeest dus, dat altijd wordt gevierd op 29 september in de Lutherse kerk van Bach. Was dat een belangrijke feestdag rond de aartsengel Michael en de engelen, de strijd tegen de draak. En hier het applaus voor de vocale solisten en Johanna Soller, die de Nederlandse Bachvereniging gaat leiden in dit programma De Schoonheid van het Verschil in de Nieuwe Kerk in Den Haag. We beginnen dus met Johann Christoph Bach.

Es erhob sich ein Streit von Johann Christoph Bach door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Johanna Zoller. Het programma dat nu verder gaat met Befiel dem Engel, das er komt van Buxtehude. Daarna Fratres van Arvo Pärt. En daarna tot slot voor de pauze de kantate Alles nur nach Gottes Willen van Johann Sebastian Bach. Die drie stukken die gaan naadloos in elkaar over. We gaan weg bij de strijd, de hemelse strijd van aartsengel Michael met de draak. Naar een strijd meer in onszelf. De drie stukken die nu gaan volgen. Er wordt nu gestemd. Johanna Zoller die stond net voor het gezelschap en is nu gaan zitten achter het klaversymbool. En zal ook denk ik vanuit die plek nu al spelend het ensemble gaan begeleiden. Eerst dus Buxtehude's Befiel dem Engel, dat zij komt. Het is een klein avondgebed als het ware. De engel wordt gevraagd te komen waken tijdens de nacht, zodat de mens beschermd blijft tegen het kwaad. Het is hetzelfde conflict tussen goed en kwaad, maar niet meer als een kosmische oorlog. Het wordt bijna iets persoonlijks. En daarna komt Arvo Pärt met Fratres. Een steeds terugkerend muzikaal patroon, telkens in een andere gedaante. Daarmee heb je ook steeds die botsende C en C's om het technisch te maken. Twee noten die niet goed samengaan, maar twee verschillen die eigenlijk niet opgelost worden, maar juist samen dan de harmonie vormen. En dat vormt ook echt de kern van dit programma van Johanna Zoller. De schoonheid van het verschil. En vervolgens Alles nur nach Gottes Willen, BWV 72 van Johann Sebastian Bach. Hij schreef die kantaten in 1726 voor de derde zondag na drie koningen. En de aanleiding daarvan is het evangelieverhaal waarin een melaatse tegen Jezus zegt: Heer, als u wilt kunt u mij reinigen. En dat als u wilt wordt hier de kern van de hele kantate. Vertrouwen en overgave aan Gods wil. Het is warm hier in de Nieuwe Kerk in Den Haag. En dat is met name voor de darmsnaren in dit gezelschap altijd een uitdaging. Darmsnaren zijn veel gevoeliger voor vochtige omstandigheden, voor wisselingen in het klimaat in de zaal waar je speelt. Dus die zullen op deze een beetje drukkende dag, vochtige warmte, misschien ook af en toe nog even bij moeten stemmen. Dat gaan we meemaken. Maar met een beetje geduld, dan komt dat vast helemaal voor elkaar. Cecilia Bernardini, concertmeester van de Nederlandse Bachvereniging, geeft het sein dat ze klaar zijn. Eerst Buxtehude.

0: Applaus voor de Nederlandse Bachvereniging. Solisten Karine Tinney, sopraan Alex Potter, alt, Guy Cutting, tenor Matthias Winkler, bas, samen met vocalisten en instrumentalisten van de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Johanna Soller, die ook terecht even wees als gebaar naar het publiek, naar concertmeester Cecilia Bernardini, die lastige, maar zeer fraaie solo in Fratres van Arvo Pärt voor haar rekening nam. Door de drie stukken aan elkaar gelast. Eerst Buxtehude's Befiel dem Engel, dass er kommt, kantaten. Daarna Fratres van Arvo Pärt. En hier de kantaten BWV 72. Alles nur nach Gottes Willen van Johann Sebastian Bach. Drie stukken aan elkaar gelast vanuit het idee dat het contrast de samenhang is. Maar het werkt naar mijn idee vooral zo goed omdat, zoals Johanna Soller voor het concert al zei, dat ze muziek van context voorzien. En dan niet strikt de oude, noem het maar, museale context. Een preek, een orgelspel, et cetera. Zoals je ook wel eens meemaakt bij concerten, bij Bach-cantates. Maar de boodschap, de emotie en de inhoud van de muziek in een ander muzikaal licht gezet. En door die drempelloze overgang af te dwingen, creëren ze als het ware toch ook meteen een soort rituele sfeer. Mooi gedaan. Het einde van dit eerste deel van het concert van de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van nieuwe artistiek leider Johanna Soller. Concert in de Nieuwe Kerk in Den Haag. En je bent er nu via de radio live bij. Maar als je iets gemist hebt, of als je nog iets zou willen horen, is het hele concert na afloop op nporklassiek.nl/avondconcert terug te luisteren.
1: Het avondconcert met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
0: En dat betekent dat het nu pauze is. Tijd om even een frisse neus te halen buiten die toch echt wel zeer warme Nieuwe Kerk hier in Den Haag. Voordat we zo verder gaan met Bach's vierde orkestsuite. En dat kan tijdens een andere suite, de tweede cellosuite van Bach. Van een bekende oudgediende van de Nederlandse Bachvereniging. Lucia Zwarts was meer dan 40 jaar cellist bij het ensemble. Hier hoor je haar in de tweede cellosuite van Bach.

celliste Lucia Zwart in de tweede cellosuite van Johann Sebastian Bach. En het slotdeel dat hou je voor een andere keer nog van ons te goed. Want ze staan hier alweer klaar, de Nederlandse Bachvereniging in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Het publiek zit ook alweer klaar voor het tweede deel van dit programma. De schoonheid van het verschil. Ja, en na de pauze verandert de sfeer van het programma toch behoorlijk. In de eerste helft ging het steeds over conflict en hoe je je daartoe verhoudt. De strijd van Michael en de draak. En daarna de bescherming bij Buxtehude, de spanning bij Pert en tenslotte de overgave van alles nur nach Gottes Willen. Maar nu begint het met Bachs vierde orkestsuite in D-groot. Muziek met beweging, kleur, dans. Begint met een grote Franse ouverture en daarna volgt een reeks dansen, bourrées, een gavotte, menuetten en uiteindelijk een réjouissance. Uitbundig, een vreugdevol slotdeel. Ja, het gaat echt weg van de inkeer van het eerste deel van het programma naar iets positievers en levenslustigers. De verschillende stemmen en karakters hoeven niet meer noodzakelijkerwijs tegenover elkaar te staan, het conflict. Maar ze kunnen ook naast elkaar bestaan en samen de nieuwe werkelijkheid worden, een nieuwe beweging veroorzaken. En na die orkestsuite van Bach gaat het zonder applaus door in de kantate Man singet mit Freuden vom Sieg van Johann Sebastian Bach. En daarmee keren we wel weer terug naar Michael en het verhaal waarmee het concert begon. Alleen bij Johann Christoph Bach horen we de strijd zelf. Bij Johann Sebastian Bach is die strijd al voorbij. Men zingt met vreugde over de overwinning. De Nederlandse Bachvereniging onder leiding van de nieuwe artistiek leider Johanna Zoller.

Applaus voor de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van artistiek leider Johanna Zoller, die concertmeester Cecilia Bernardini omarmt en nu samen met haar hele gezelschap buigt voor het publiek hier in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Twee stukken die samen de overwinning mochten laten klinken. De overwinning uit de strijd van Michael met de draak, uit de bescherming van de engelen tegen het kwaad, hoe je die engelen dan ook ziet. Het concert dat begon met de strijd tegen het kwaad met Johann Christoph Bach en via verschillende contrasten in de muziek uitkwam bij het vieren van de overwinning. Het programma als visitekaartje van deze nieuwe artistiek leider van de Nederlandse Bachvereniging, Johanna Zoller, die het ensemble vanaf het klaversymbool leidde in deze kantate. Man zinget mit Freuden vom Sieg van Johann Sebastian Bach. En daarvoor nog de vierde orkestsuite van Johann Sebastian Bach. En Johanna Zoller laat nu de vier solisten opstaan. Karine Tinney, sopraan, Alex Potter, de alt, Guy Cutting, tenor en Matthias Winkler, de bas. Die de solo's zongen samen met de instrumentalisten en de vocalisten van de Nederlandse Bachvereniging. Applaus nu ook voor het koper, dat een belangrijke rol had, zeker na de pauze. Twee stukken die Bach niet voor niets in D groot schreef. Toonsoort waarbij die koper de blaasinstrumenten zeer fier tot hun recht komen. En ook de andere instrumentalisten krijgen applaus. Johanna Zoller wijst ze aan met enthousiasme, met plezier, met dankbaarheid. Dat is mooi om te zien. Sowieso spreekt er een heel sterk nieuw elan, zou ik bijna zeggen. Iets dat je in alle gelederen van het ensemble merkt. En een soort open, uitnodigende houding van zowel haar als ook van concertmeester Cecilia Bernardini, die voor de pauze die prachtige solo in de muziek van Arvo Pärt speelde. En ja, die open houding voel je en hoor je ook in het hele gezelschap beantwoord worden. En ja, dat is puur speelplezier. En dat krijg je als publiek allemaal gratis en voor niks bij. En dat is ontzettend aangenaam om te ervaren. En als je dat met dit programma, de schoonheid van het verschil, nog live mee wil maken, dan kun je morgenavond nog naar het slotconcert van deze tour in de Grote Kerk in Naarden. En ik denk dat Johanna Zoller nog een keer naar voren wordt geroepen door het publiek. Het is hier nog steeds hartstikke warm in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Het zit niet eens zo vol, maar de energie spat er vanaf en de warmte dus ook. Maar de instrumenten, ook de darmsnaren, hebben het allemaal goed gehouden. Ze buigen gezamenlijk nog één keer voor het publiek. Het is een mooi gezicht. En zoals ik zei, morgenavond is het concert nog te horen in de Grote Kerk in Naarden. Een concert dat weliswaar een groot aandeel Bach heeft, maar toch ook opviel door dat contrast met Arvo Pärt voor de pauze. Contrasten die samen dan weer een nieuwe samenhang vormen. Dus laten we daarom met andere muziek nog even bij die gedachte blijven hangen. Met de suite Im alten Stil van Alfred Schnittke. Muziek die gewoon op een barokke suite lijkt, totdat er af en toe net wat vreemde harmonieën voorbij komen. En je je af kunt vragen of het nu een clash tussen oud en nieuw is, of een samensmelting. Dit is Thomas Gould, viool, en Patrick Ayrton, klaverzimbel, in de suite Im alten Stil van Alfred Schnittke.

Muziek die eindigt met een vraagteken. Deze suite im alten Stil van Alfred Schnittke. Thomas Gould, viool en Patrick Ayrton, klavercimbal. En hier in de Nieuwe Kerk in Den Haag wordt nog even rustig nagekletst door leden van de Nederlandse Bachvereniging en het publiek na dit concert de schoonheid van het verschil. Terwijl ondertussen ook alles wordt afgebouwd. Zeg ik vast dat wij morgen met het NTR-avondconcert in Amsterdam zijn. Een muziekgebouw in het IJ waar het Nederlands Kamerkoor onder andere een gloednieuw koorwerk van Rob Zuidam zal zingen. The Great Alone. Hier hoor je vast andere muziek van Rob Zuidam. Een aantal delen uit de pianocyclus Nox, gespeeld door Hannes Minnaar.

twee delen van de pianocyclus Nox van Rob Zuidam. Nightfall en L'Heure Bleue, gespeeld door pianist Hannes Minnaar. En morgen dus nieuw werk van deze Nederlandse componist, The Great Alone, gezongen dan door het Nederlands Kamerkoor. Koorwerk rondom de Fermi-paradox, namelijk de vraag: als het heelal zo immens is en mogelijk vol leven, waarom hebben we dan nog nooit iemand anders gevonden? Dat belooft wat. Net zoals vanavond Passaggio Late Night met Karel den Hertog. Heel veel plezier erbij. Blijf lekker luisteren. En wat mij betreft heel graag tot morgen in het NTR Avondconcert.

0: Passaggio Late Night. Met Anne Maartje Lemerijs.
1: Het is de laatste dag van september. Een uitzonderlijk mooie, warm en zacht als een zomerdag. Maar de bomen kleuren al oogverblindend rood. En je zou kunnen zeggen, wat een mooie dag voor de dood. We houden van haar taal en we houden van hoe zij van taal hield. We voelden hoe zichzelf ze was en hoe geruststellend dat was. Nooit sprak iemand zo gloedvol over een lamineermachine als zij. En we zagen hoe ze naar Japan ging en de cultuur, de kunst en de taal met kinderlijk enthousiasme bewonderde. Ze bracht ons de verwarde cavia die er zo'n hekel aan had als het regende, want dan kwam ze met een natte vacht aan op kantoor. En we lazen haar gedachtenspinsel in het kleine hoekje op de voorpagina van de Volkskrant en namen deze mee onze dagen in. We zagen haar op ons scherm waar ze de slimste mens met bedachtzame humor van inhoudelijke lichtheid voorzag. Vandaag overleed schrijver en cabaretier Paulien Cornelissen op 50-jarige leeftijd. Rust zacht, lieve Paulien.

Pianist Caspar Vos speelde een van de impressiones intimes van de Catalaanse componist Federico Mompo. En dit deeltje heet Ossai Triste, de treurige vogel. Want treurige vogels zijn we vanwege het verlies van Paulien Cornelissen. Straks draai ik nog een van haar favoriete stukken, maar nu eerst gaan we luisteren naar het concert voor Flauto d'Amore, een lagere variant van het dwarsfluit van Christoph Graupner.

Het vierde deel uit het concert voor flauto d'amore, oboe d'amore, viola d'amore en strijkorkest van Christoph Graupner. En je hoorde Jan de Winne op flauto d'amore, Marcel Poncelo, oboe d'amore, Rio Terracado, viola d'amore en Il Gardellino onder leiding van Marcel Poncelo. Eerder vanavond hoorden we al een treurige vogel en nu horen we een verliefde nachtegaal die zijn rusteloze verliefdheid verward met verveling. Muziek van Reinaldo Haan.

0: De vrijplaat.
1: En vandaag is de plek van de vrijplaat voor Paulien Cornelissen. Want in 2013 zei ze het volgende in een interview met de Volkskrant. Mijn lievelingsplaat van de laatste 6 jaar heb ik ontdekt via Radio 4. En dat bewijst meteen dat ik niet heel erg on top of things ben. De muziek die destijds voorbij kwam was Marco Beasley en het ensemble Accordone. Ze spelen muziek uit de 16e en 17e eeuw. Voor ik opga, luister ik meestal naar het lied Amante Felice, omdat het energie geeft en ik mezelf er daarmee van doordring dat er al eeuwen mensen in de coulissen hebben gestaan.

Amante Felice van Giovanni Stefani, hier uitgevoerd door tenor Marco Beasley en accordone onder leiding van Guido Morini. En dit was muziek die Paulien Cornelissen graag draaide als ze in de coulissen stond, vlak voor ze het podium op moest. Absoluut heerlijke, theatrale muziek. Amante Felice, gelukkige liefde. Ik hoop dat zij in gelukkige liefde is verwelkomd door een kudde knorrende cavia's die de hele dag met haar willen praten in de mooiste woorden en die haar overladen met potloodjes en gummetjes en niet-machientjes en andere stationery.

0: De opening uit het derde concert voor viool en orkest van Camille Saint-Saëns door Isabelle van Keulen en London Symphony Orchestra onder leiding van Colin Davis.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde...
0: Gisteren een overpeinzing van Stravinsky en vandaag een van Satie. Daar gaan we. Ik doe nooit een aanval op Debussy. Alleen de Debussyisten hinderen mij. Er bestaat geen school Satie. Het satisme zou niet kunnen bestaan. Ik zou er vijandig tegenover staan. In de kunst moet geen slavernij bestaan. Ik heb altijd moeite gedaan om navolgers, door de vorm en door de inhoud, bij elk nieuw werk op een dwaalspoor te brengen. Dat is voor een kunstenaar de enige manier om te vermijden de leider van een school, dat wil zeggen een frik, te worden. Laten wij Cocteau dankbaar zijn dat hij ons heeft geholpen om de gewoonte van provinciale en beroepsverveling van de laatste impressionistische muziek kwijt te raken. Erik Satie.

Twee versies van hetzelfde stuk. Avant-dernière pensée, idylle à Debussy, modéré, je vous prie. Oftewel, voorlaatste gedachten. Een idylle aan Debussy, gematigd, smeek ik u. Eerst hoorde je pianist Aldo Ciccolini en daarna een arrangement voor Lauteten Compagnie onder leiding van Wolfgang Katschner. En je hoorde een schrijfsel van Satie over zijn collega Debussy. En op de pagina naast dat schrijfsel staan nog twee hele korte schrijfsels die ik je niet wil onthouden. De eerste zegt: ik zou met een piano willen spelen die een grote staart had. En de tweede is: het is niet fraai om van de kern van het vraagstuk te spreken. Nou.

0: Guard My Tongue van Julia Wolf door Ars Nova Kopenhagen onder leiding van Paul Hillier. En een ander stuk van Julia Wolf beleeft volgende maand haar Nederlandse première. Begin november komt Fire in My Mouth naar Rotterdam en Amsterdam. Super indringend stuk over een brand in een kledingatelier waarbij 146 werknemers omkwamen in 1911. En Julia Wolf heeft daar een soort oratorium van gemaakt. En dat komt nu dus naar Nederland.
1: Passaggio Late Night met Anne Maartje Lemerijs op NPO Klassiek.
0: Het is 30 september 2026, 14 over 11. Ik weet niet hoe laat de zon onder is gegaan. Maar ik weet wel dat het 235 jaar geleden is dat Mozarts Zauberflöte in première ging in Wenen, 2 maanden voordat Mozart overleed. En wij gaan naar de Hollandse Nieuwe. En dat is deze week het album Pictures of One's Exhibition van percussionist Konstantin Napolov. En vandaag luisteren we naar een van de grappigste, lichtste, vrolijkste delen uit Mussorgsky's schilderijen van de tentoonstelling. De dans van de kuikens in hun eitjes.
2: Stel je voor, je stapt op een podium en je hebt maar 2 handen en 2 voeten. Om je heen staan meer dan 60 slagwerkinstrumenten en sommige daarvan hebben zelfs tientallen toetsen. Hoe speel je die allemaal? Dat is precies de uitdaging en het avontuur van slagwerkinstrumenten. Wat jullie nu gaan horen is Promenade 4. De deel is volledig opgebouwd uit metalen slagwerkinstrumenten. Het begint bijna onhoorbaar met een zachte klokkenspel met metalen stokjes. Dan komt de vibrafoon erbij samen met de viool en langzaam openen zich steeds diepere klanken, bijlplays, tamtams en lage Thaise gongs. In ongeveer 20 seconden beweegt de muziek van een bijna fragiele stilte naar haar diepste punt. En dan klinkt ineens een minuscuul triangeltje, een klein geluid en daarmee gaat de deur open naar de speelse kippendans.

Ja, wat een leuke muziek. Blijft dit ook weer in deze bezetting? Pictures of an Exhibition, Modest Mussorgsky, maar dan in een nieuw jasje gestoken door arrangeur Marijn van Prooijen. En hier gespeeld door slagwerker Konstantin Napolov, pianist Ralf van Raat en violist Merel Verkamme. En dit album, het album van Konstantin Napolov, heet Pictures of One's Exhibition. En dat album is onze Hollandse nieuwe deze week, dus morgen weer meer. En het mag dan wel de verjaardag van Mozart's Tauberflöte zijn. We gaan luisteren naar het tweede deel uit zijn 23e pianoconcert met Mitsuko Uchida aan de toetsen.

Het tweede deel, het adagio uit het concert voor piano en orkest nummer 23 van Wolfgang Amadeus Mozart. Mitsuko Uchida aan de piano en de English Chamber Orchestra onder leiding van Jeffrey Tate. Het is tijd voor poëzie. Op 30 september 1899, vandaag 127 jaar geleden, werd Hendrik Marsman geboren in Zeist. Vandaag dus, uiteraard, een gedicht van Hendrik Marsman.

Vlam in mij, laai weer op. Hart in mij, heb geduld. Verdubbel het vertrouwen. Vogel in mij, laat zich opnieuw ontvouwen. De vleugelen, de nu nog moede en grauwe. O, wiek nu op uit de verbrande takken. En laat de moed en uw vaart niet zakken. Het nest is goed, maar het heelal is ruimer.

Ik las een gedicht voor van Hendrik Marsman, die vandaag precies 127 jaar geleden geboren werd. Dit gedicht heet Phoenix en derhalve hoorde je het stuk The Phoenix van Mark Edwards Wilson door de London Symphony Orchestra onder leiding van Robert Ziegler. En dan gaan we nu naar een heerlijk gitaararrangement van muziek van Peter Maxwell Davies, de Yellow Cake Revue door Los Angeles Guitar Quartet.

De Yellow Cake Revue van Peter Maxwell Davies door Los Angeles Guitar Quartet. En deze componist, Peter Maxwell Davies, ken ik vooral van zijn geweldige 8 Songs for a Mad King. Bizar stuk. En ooit werd daar in de hoofdrol gezongen door componist Julius Eastman, die een buitengewoon veel bewogen en tragisch leven leidde en die dakloos raakte, waardoor ook bijna al zijn partituren, of eigenlijk al zijn partituren, verloren zijn geraakt. Maar gelukkig klinkt zijn muziek weer vaker tegenwoordig, dankzij muzikale vrienden die zijn muziek op papier hebben gezet. Maar goed, ik dwaal weer eens veel te ver af. Dus terug naar het draaiboek. En dat zegt dat we nog heerlijk naar Bruckner gaan luisteren voordat ik je een goede nacht wens.

Het adagio uit Bruckners strijkquintet in F door Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Candida Thompson. En ik stuur je de nacht in met een wiegeliedje van Alexei Gerasimes. En als je morgen wakker wordt, dan is het ineens oktober. Ik wens je voor nu een hele goede nacht. Slaap lekker of waak zacht.

0: NPO Klassiek. Een contrastrijk programma deze week in het Vrijdagconcert. Het Radio Philharmonisch Orkest en dirigent Marzena Diakoun nemen je mee op reis. Waan je in het prachtige Italië met de vierde symfonie van Mendelssohn. Daarnaast hoor je het Van Baarle Trio in het meeslepende triplecontert van Beethoven. Luister live mee, vrijdag om 8 uur naar het AVROTROS Vrijdagconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider, nu in Singer-Laren.
2: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
1: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
2: Nu te zien in Teylers Museum Haarlem. Zeker Weten? Hoe wetenschap werkt.
3: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
4: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
5: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AVROTROS Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
6: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
7: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
8: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
9: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma, klassiekaanderijn.nl.
8: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
10: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
11: Zin in de legendarische jaren 80? Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Luister nu via NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
10: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
12: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
13: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van donderdag 1 oktober. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet, waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het platform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar de landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. En geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien en op andere plekken is het droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.